0: Het is 10:00.
1: Dit is Renate Gawij en je luistert nu naar Radio Shalom.
2: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
3: Internet, bas bellen, mobiel data en mobiel bellen.
4: Connected Alase.
3: Connected na Osso, affordable for you.
4: Yeah, yeah.
3: Connected na Broco, met 10 issue business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
4: Keeping you in touch.
3: Connected na Scoro, online plus lady is lobby.
4: Connected Alase. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable.
5: Taylor's
3: here keeping us in touch.
5: Yeah, yeah. DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
6: Naskip.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Hej massa fader. Vi kommer för ut tron för genade. Almachtige God en Vader, schepper van de hemelen en de aarde, Yahweh Adonai, de God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël. Wij erkennen u als waarachtig God. En we danken u dat we mogen komen in de naam van Jezus de Christus, Yeshua Messias. Uw enige geboren zoon, die gekomen is op deze aarde. Mens geworden, die alles op zich genomen heeft om ons te herstellen. Terug naar uw oorspronkelijk plan. Onder leiding van uw Heilige Geest, ons te leiden om in hem te leven en uw naam te verheerlijken hier op aarde. Om te vervullen al hetgeen u met ons leven voor hebt. Zoals David het beschreef, dat onze levens al staan opgeschreven in het boek van ons leven. Ik dank u, Abba Vader, dat het is uw genade, uw barmhartigheid, uw liefde, uw verkiezing, dat wij kunnen zeggen, Abba Vader. En dat u ons nadert tot uw vaderhart, tot uw liefdevolle hart getrokken hebt, met uw liefdescore, zodat wij mogen leren om uw liefde te ontvangen. Uw liefde te beantwoorden en uw liefde uit te delen. Ik bid in het bijzonder voor het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus in dit land Suriname. Het lichaam dat u bij elkaar gebracht heeft. En zoals u met een analogie van een lichaam werkt, is geen enkel hand hetzelfde, geen enkel voet hetzelfde. Geen enkel orgaan dubbel in ons lichaam. Maar alles hoort in het lichaam, is deel van het lichaam. En mag als één geheel functioneren. Heel, gezond, afgestemd op elkaar. En zo bid ik, Abba Vader, in de naam van Yeshua, Jezus de Christus. Dat het lichaam van Christus in Suriname mag komen tot de ontdekking van wie en wat we zijn als één lichaam. Dat we leren elkaar te zien, te accepteren voor de rol die u ons gegeven hebt in dit land. Dat we mogen beseffen dat geen enkel lid alleen staat, maar dat we als één geheel mogen optrekken. Dat we mogen weten dat u aan ieder deel van het lichaam een specifieke opdracht hebt gegeven, die alleen tot de volheid komt als wij als één werken. Elkander de ondersteuning geven, luisteren naar elkaar, elkander liefhebben, elkander dragen, elkander opbouwen. Zo bid ik, Abba Vader, dat uw Heilige Geest, die ons verbindt met u, maar ook verbindt met elkaar, onze harten mag overtuigen. En onze harten mag bezig zijn, in het bijzonder de harten van de leiders. Vader, leiders die u aan heeft gesteld en die u ook afzet. Zo bid ik, Heer, dat de leiders zullen herkennen wat u gegeven hebt als opdracht aan hun, maar ook aan elkander. En in die liefde, in die eenheid, die opdracht die u ons gegeven heeft als lichaam van Christus in dit land Suriname, tot vervulling te doen komen, omdat we in die liefde naar elkaar toe elkaar gaan zien, elkaar gaan dragen en met elkaar gaan werken tot de vervulling van de algemene opdracht. Zo bid ik Heer dat u tot uw doel komt met ons in dit land Suriname. In Yeshua's naam, Jezus de Christus, bidden wij. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Dames en heren, die amazing Elvira Stenbeely.

Ham, 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger komt facile.

Mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

Ik ben Emmy Hart. Het helpen van kansarme jongeren is mijn passie en mijn leven. Radio Shalom, me love you.

0: Het is 2:00.
1: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.
2: Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, ik groet u in de wonderbare naam van Jezus. Wanneer aan u de vraag gesteld zou worden: wat is het kostbaarste dat u bezit? Wat zou dan uw antwoord geweest zijn? Wanneer ik kijk en luister naar de reacties van zoveel van vandaag, waarmede zij zich identificeren, dan komt al gauw naar boven wat het belangrijkste voor hen hier op aarde is. De veelvoud van antwoorden roept onmiddellijk de vraag bij ons op wie het nou bij het rechte eind zou hebben. Dat niemand van ons kan bogen of kan beweren een absoluut wezen te zijn, dat laat de fluistering van onze begraafplaatsen ons horen. Een absoluut wezen bestaat uit zichzelf en wordt door niets anders veroorzaakt of bepaald, want het wezen heeft leven in zichzelf. Daarom kan ook alleen een absoluut wezen ons een antwoord geven op de vraag wat het kostbaarste is dat wij bezitten. Want alleen een absoluut wezen is tijdloos. In de geschiedenis van de mensheid is er maar één mens voorgekomen die gedurfd heeft om van zichzelf te beweren dat nog voor Abraham bestond, hij er reeds was. En deze man, zijn naam is Jezus Christus. Luistert u maar wat Jezus aan de Joden zei. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham er was, ben ik. Johannes hoofdstuk 8, vers 58. Voeg hier nog bij Jezus zijn antwoord op de reactie van de Joden. U bent nog geen 50 en hebt u Abraham gezien? En Jezus zei antwoord is niet, ik was er. Nee, dat zegt Jezus niet. Jezus zegt, ik ben. En dit is de naam waarmee God zich aan Mozes openbaarde bij de brandende braamstruik. Exodus hoofdstuk 3, vers 14. Ik ben die ik ben. Ook de Heilige Geest legt hiervan getuigenis af en zegt: in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Johannes hoofdstuk 1, vers 1. En dit woord is vlees geworden. Johannes hoofdstuk 1, vers 14. En dan zegt de Heilige Geest: en hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Colossens hoofdstuk 1, vers 17. Alle dingen zijn door hem gemaakt. En zonder hem is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Johannes hoofdstuk 1, vers 3. En met deze woorden vertelt de Heilige Geest ons dat Jezus een absoluut wezen is en zegt tevens daarmee dat ook ieder woord dat Jezus tot ons gesproken heeft een absoluut karakter heeft, dus de waarheid is. Met andere woorden, alleen Hij kan ons laten weten

Delayed. Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Marcus hoofdstuk 8, vers 36 en vers 37. En hiermee wordt er aan een ieder van ons op heldere en verstaanbare wijze duidelijk gemaakt wat het kostbaarste is dat wij mensen van God ontvangen hebben. En dat is niet ons lichaam of onze aardse rijkdom, maar onze ziel. Deze woorden zijn afkomstig van een absoluut wezen en hebben daarom ook een absoluut karakter en verdienen daarom ook al onze aandacht, want een andere waarheid hierover bestaat er niet. Om niet het risico te lopen dat wat kostbaar is in onze ogen, dat te zullen verliezen, sluiten wij verzekeringen met hoge premies af. Onze garantie dat wij onze kostbaarheden niet zullen kwijtraken. Maar wanneer aan jou de vraag gesteld zou worden wat jij eraan gedaan hebt om jouw ziel, het kostbaarste dat jij van God ontvangen hebt, te verzekeren, wat zou jouw antwoord dan zijn? Om ons uit de slaap van onverschilligheid te wekken, zegt Jezus, de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Johannes hoofdstuk 10, vers 10. Met andere woorden, er bestaat een wezen die erop uit is om het kostbaarste dat wij hebben van ons te stelen of te beroven. En deze dief duidt de Heilige Geest aan als onze grote tegenstander die jacht maakt op het kostbaarste dat wij bezitten, onze ziel. En wat zijn doel is, is onze totale vernietiging. En dat heeft Jezus ons al laten horen wanneer hij zegt, hij is gekomen om te roven, te slachten en te vernietigen. Reden waarom de Heilige Geest ons waarschuwt en zegt, wees nuchter en waakzaam, want uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek wie hij zou kunnen verslinden. 1 Petrus hoofdstuk 5, vers 8. Wanneer het ons ter oren komt dat er in de buurt bij ons wordt ingebroken, dan nemen de meesten onder ons onmiddellijk maatregelen. Sloten worden vervangen, voor deuren en ramen wordt een ijzeren traliewerk aangebracht. Honden worden aangeschaft, wachters worden ingehuurd. Maar wanneer Jezus en de Heilige Geest ons waarschuwen dat de dief, dus onze tegenstander de duivel, op onze ziel jacht maakt, dan blijkt uit onze reactie dat wij ons van deze waarschuwing niet veel aantrekken, want wij treffen geen voorzieningen om te voorkomen dat wij een slachtoffer van de duivel zullen worden. En simpelweg, omdat de duivel er dan reeds in is geslaagd om ons te overtuigen dat ons leven ons lichaam is en niet onze ziel. Deze omgekeerde identificatie, dus dat jij het lichaam bent, is het werk van de duivel en is de directe oorzaak ervan dat je geen rekening houdt met jouw ziel. Wanneer jij jouw leven identificeert met jouw lichaam, of anders gezegd, jij jezelf ziet als lichaam, dan wil dat zeggen dat jouw persoon, dus jezelf, dat wat ademt, denkt, voelt, kiest

en leeft, niet geleid wordt door de geest van God, maar door de driften en behoeften van het lichaam. En daarom dan ook dat jij jezelf identificeert met jouw ziekte en niet met de nieuwe schepping die jij bent in Christus Jezus. De vele klachten die zoveel ervaren, zoals angst en vrees in plaats van geloof. Angst voor de dood, chronische onrust in plaats van de vrede die God ons schenkt, komen allemaal voort uit deze omgekeerde identificatie. Je ziet jezelf als een lichaam. Je ziet jezelf als lichaam en niet als de ziel. Maar Jezus, zijn woorden, leggen het accent absoluut niet op het lichaam, maar op de ziel. Luistert u maar wat Jezus aan ons zegt. Vrees niet voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Vrees hem die nadat hij gedood heeft, macht heeft om u in de hel te werpen. Voorwaar, ik zeg u, vrees hem. Lucas hoofdstuk 12, vers 4 en vers 5. En met deze woorden legt Jezus opnieuw de klemmende nadruk op de ziel. Daarom Jezus zijn woorden: wat baat het een mens als hij de hele wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Marcus hoofdstuk 8, vers 36. Jouw ziel is van onschatbare waarde, want dat is de zetel van jouw persoon. Jij bent het die naar Gods beeld en zijn gelijkenis is geschapen. Jij bent de beelddrager van God. En precies hierom dat de duivel zijn furie, zijn haat op de mens, dus jij en ik, gericht is. Want God die hij haat, kan hij niet raken. Toen God de mens schiep, maakte hij geen robot. Uit het stof van deze aarde formeerde hij een lichaam en blies zijn levensadem in zijn neus. En de mens werd een levende ziel. Genesis hoofdstuk 2, vers 7. Geschapen met een vrije wil, of anders gezegd, de mens, dus de ziel, kon zelf bepalen, dus besluiten naar wie hij zou willen luisteren. Naar de stem van God, zijn schepper, of naar zijn zintuigen, driften en behoeften van zijn lichaam. Inmiddels hebben wij gezien wat het luisteren naar de stem van het lichaam heeft veroorzaakt. Namelijk de intrede van de zonde in deze wereld. En met de komst van de zonde de dood. En wel op alle terreinen van het leven. Want alles dat er geschapen is, is aan een proces van verval onderworpen. En deze wetmatigheid noemt Gods woord de wet van de zonde en de dood. Romeinen hoofdstuk 8, vers 2. Wie zich dus wenst te identificeren met zijn lichaam, die heeft daarmede de deur van zijn leven wagenwijd opengezet voor de tegenstander, de duivel, die maar één doel voor ogen staat: om alles wat wij van God, onze hemelse Vader, ontvangen hebben, te stelen en kapot te maken en om ons te slachten. Je hoeft slechts om je heen te kijken om zijn slachtoffers te zien. Alcohol, drugs en seksverslaafden, gebroken gezinnen, rovers en geweldenaars, corrupte politici en ambtenaren en ga zo maar door. Ondertussen hebben wij ook al kunnen vaststellen dat met al onze wetten wij dit geweld van de duivel
niet hebben kunnen keren. Daarom dan ook Jezus zijn woorden tot Nicodemus, de schriftgeleerde. Tenzij iemand wederom geboren wordt, anders kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Johannes hoofdstuk 3, vers 3. En dit koninkrijk is in u, zegt Jezus. Lucas hoofdstuk 17, vers 21. Hij, Jezus, is het die de losprijs voor uw ziel betaald heeft met zijn kruisdood en het mogelijk maakt dat u tot wederomgeboorte kunt komen. Onze wederomgeboorte is een absolute noodzaak. Willen wij tot het diepe besef komen dat onze ziel het kostbaarste bezit is dat wij van God ontvangen hebben. Want niet ons lichaam is de woonplaats van de levende God, maar onze ziel. En die is tevens de zetel van jou als persoon. Verspeel daarom jouw ziel niet, want wat zal een mens als losprijs kunnen geven voor het behoud van zijn ziel? Mogen de Geest van God u doen verstaan hetgeen Hij tot ons spreekt. De Heer zegene en behoede u op al uw wegen.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
1: Tayori, aangeboden door Stichting Mang Meet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Verzet je tegen verleiding. In elke relatie kunnen verleidingen zich aandienen. We zien een ander die er zoveel mooier of knapper uitziet dan onze eigen man of vrouw. En als die ander ons ook nog uitnodigend aankijkt, wordt de verleiding versterkt. De geschiedenis in Genesis 39 over de knappe Jozef in het huis van Potifar, waarbij een gefrustreerde vrouw hem in bed wilde hebben, laat ons zien hoe echt verleidingen kunnen zijn. In de Bijbel staat dat deze vrouw dag in, dag uit achter Jozef aanzit. Verleidingen ontwikkelen zich meestal langzaam. In het hoofd begint een gevecht met gedachten als: waarom niet? Het is maar voor even. Het is thuis zo zwaar. Ik denk dat ik dit verdien. Het geweten wordt uitgeschakeld. De fantasieën maken overuren. En het moment van echt ingaan op de verleiding is niet ver weg meer. Dat is de strategie van de vijand, de grote verleider en misleider. Volg echter het voorbeeld van Jozef. Hij voedt zijn gedachten niet met fantasieën, maar verzet zich gelijk aan het begin. Verzet je tegen verleiding. Tayori, aangeboden door Stichting Mang Meet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

0: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.
1: U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Almachtige God en Vader, we danken u dat we ook dit moment mogen komen voor uw troon van genade, mogen roepen tot u, mogen komen voor uw rechtvaardige rechter met dit land en het volk Suriname. Heer, u kent het land, u kent het volk door en door. Voor u is niets in het verborgene. Niets is voor u in het verborgene. En daarom komen wij tot u, die bent de rechtvaardige rechter. Dat u als de rechtvaardige rechter, diens troon gegrondvest is op recht en gerechtigheid. Dat u mag beginnen te bewegen vanuit uw rechtvaardige rechterstoel. En recht spreken over dit land op een manier, Heere, dat wat krom is, recht getrokken wordt. Dat waar ons recht niet recht meer is, dat waar er onrecht wordt gepleegd, waar er onrechtvaardigheid is in de systemen, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in de governmental sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in de juridische sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in politieke sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in de financiële sfeer, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in gezinssferen, waar er zoveel onrecht heeft plaatsgevonden in rationele sfeer, op welk gebied dan ook, dat u die bent de rechtvaardige rechter, dat u mag recht spreken en dat recht getrokken mag worden waar zaken krom zijn. Dat u aan het licht brengt, Heere, waar fundamentele zaken omgekeerd moeten worden, veranderd moeten worden, ontmanteld moeten worden, de fundamenten gebroken moeten worden, omdat er opnieuw fundamenten gebouwd worden. Heere, we bidden dat u mag ontmaskeren wat ontmaskerd moet worden. Dat u aan het licht brengt wat aan het licht gebracht moet worden. Dat er recht komt waar er recht gesproken moet worden. Dat waar er onrecht heeft plaatsgevonden, Heere, waar het land en het volk zijn benadeeld, Vader God, dat er recht komt en gerechtigheid plaatsvindt. Heere, we zeggen dat Suriname u toebehoort. U heeft ons een nieuwe kans gegeven. U heeft ons in een nieuw tijdperk gebracht. Zo bidden we voor de president. De president die u heeft aangesteld. Want u stelt af aan en u stelt af. En u heeft ons een moeder gegeven voor het land. Om met haar moederhart het land te leiden. En te helpen brengen op de plaats waar u wil dat we moeten zijn als volk, als natie, in die eenheid komen. Zo bidden wij, Heere, dat u er zal geven wat nodig is, de wijsheid, de inzichten, het hart van u voor dit land en dit volk. Maar meer nog, Heer, bidden we dat u de mensen om haar heen, dat u bepaalt wie de mensen zijn om haar heen, dat u weghaalt wie niet thuis hoort in uw plan. En dat u de deuren open die geopend moeten worden en deuren sluit die gesloten moeten worden. En dat voor wat betreft het politieke en de rechterlijke macht en wat er allemaal nu speelt, Heere, dat u gaat bepalen en dat uw hand gaat bewegen. Omdat we zullen zien, Heere, dat u waarlijk God bent die bezig is met dit land en met dit volk. En zo bidden wij, Heere, dat de gelovigen in dit land hun plekken mogen innemen, hun positie mogen innemen en als wachters mogen gaan staan, maar ook in ons spreken mogen gaan leren spreken overeenkomstig uw wil. Dat we niet meegaan in de verkeerde systemen en stromingen, maar dat we gaan staan voor wat uw wil is, omdat u tot uw doel komt met Suriname. En men zal weten dat u waarachtig God bent en dat Jezus is de Christus en dat het niet anders zal zijn, omdat uw geest ons mag leiden in de kracht en in het vuur dat zal branden en uw tegenwoordigheid zal zichtbaar maken. Dat bidden wij in de naam van Jezus de Christus, Yeshua HaMashiach. Amen. Amen en amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00.
1: We'll get you out, though I don't know how.
2: En Radio Shalom, die doet hem. Haley Anthem.
0: En Lady Shina.
2: Be blessed.
0: Inspiration FM 94.5.
3: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
4: Goedemorgen broeders en zusters. Ook vandaag mogen we onze blikken richten naar boven en het van de Heere verwachten. Laat ons bidden. Heere Jezus, we danken u dat we wederom deze dag met u mogen beginnen. U bent onze God, onze hoop en ons toeverlaat. In u hebben wij het leven, opdat u bent de weg, de waarheid en het leven. We leggen deze dag in uw hand. Leid ons door uw geest en bedankt voor uw bescherming. Amen. Ik ben zuster Richard. Indien u iets te vragen heeft over deze studie, ben ik te bereiken op het nummer 88 65 860. We zijn begonnen 2 dagen terug met het thema Mijn Nieuwe Identiteit in Christus. Ik wil vandaag deze serie afsluiten en morgen beginnen met de andere serie. Ik wil vandaag met u lezen uit 2 Petrus 1 vers 3 en 4. In de pericoop lezen we voorrecht en taak der gelovigen. En dan staat er: Zijn goddelijke macht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur. Wanneer we lezen goddelijke macht, zijn goddelijke macht heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt begiftigd, dan verwijst die goddelijke macht naar de kracht van God zelf. Het gaat dus niet om menselijke inspanning. Hij heeft ons met alles. Alles betekent dat er geen tekort is. God voorziet volledig in wat nodig is. Hij heeft ons kracht gegeven, heeft ons wijsheid gegeven en hij schenkt ons genade. Wanneer hij praat over leven, dan praat hij over het nieuwe, het eeuwig leven dat God geeft. Gods vrucht is een levensstijl die eerbied en gehoorzaamheid aan God laat zien. Hij heeft ons daarmee begiftigd, hij heeft ons voorzien van. En door deze verwijst naar Hij die ons geroepen heeft, Jezus Christus, met kostbare en zeer grote beloften. Waarom kostbaar? Ze schenken geestelijke rijkdom en leven. En waarom zijn het zeer grote beloften? Ze overstijgen alles wat de wereld kan bieden. Vergeving van zonde, eeuwig leven. De Heilige Geest als onderpand, we hebben dus de Heilige Geest als onderpand ontvangen. En we hebben kracht ontvangen voor een godvruchtig leven. We mogen deel hebben aan zijn goddelijke natuur. We mogen delen in zijn karakter, zijn liefde, zijn heiligheid en gerechtigheid. Door de Heilige Geest worden we vernieuwd en gaan we steeds meer lijken op Christus. Het is een proces van transformatie. Weg van de verdorvenheid van de wereld naar een leven dat Gods natuur weerspiegelt. In Efesiërs 1, vers 3, lezen we daar in de pericoop de rijkdom der uitverkorenen. En dan staat er: Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei, en de King James zegt, with all spiritual blessings, met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft. Wanneer we hiervan bewust zijn, kunnen onze gebeden niet langer op hetzelfde niveau blijven. We bidden vaak vanuit een underdog-positie. We bidden en hopen dat God zal antwoorden. We denken soms dat we God moeten overhalen om ons gebed te beantwoorden. Marcus 11, vers 24 zegt: Daarom zeg ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het hebt ontvangen en het zal u geworden. Geloof is de sleutel. Het gebed is niet alleen vragen, maar ook geloven dat God het reeds gegeven heeft. Het geloof kijkt vooruit en vertrouwt op Gods trouw, zelfs voordat het zichtbaar wordt. U heeft het reeds ontvangen. U ontvangt het eerst in uw hart en geest door het geloof. Daarna ziet u het in het natuurlijke. Het is als een zaad dat geplant is. U weet dat het groeit, ook al ziet u nog geen vrucht. En dan zegt hij, het zal u geworden. Dit vers benadrukt dat u niet bidt met twijfel, maar met zekerheid dat God hoort en handelt. Het gaat om een houding van vertrouwen, niet om een magische formule.

in het andere gebouw. En die heer maakte die deur open. Of trouwens, ik was al de tweede of de derde persoon die het gebouw binnenging. Maar die man die dicht bij de deur stond, want hij zocht naar de afdeling. En wachtende tot iemand hem aanspreekt of dat iemand hem toespreekt. Hij maakte die deur open en ik bedankte hem vriendelijk en ik gaf hem een glimlach. En wat zei hij tegen me? U bent de derde persoon voor wie ik die deur openmaak. En u bent de enige die mij bedankt heeft. En mij die glimlach gegeven heeft die hij nodig had voor de ochtend. Want hij was een beetje in een dip. Ja, maar dat alles wist ik niet. En dat alles... ik zal niet zeggen dat het een toeval is. Ik geloof nooit in een toeval. Maar het is hoe de Heer dat leidt. Ik moest op dat moment die Heer tegenkomen. De Heer, ik moest op dat moment die man tegenkomen. En hem natuurlijk vriendelijk bedanken. En hem een glimlach geven. Wat natuurlijk heel erg beleefd. En heel, hij kreeg meteen het gevoel van dankbaarheid dat ik hem gaf. En dat bedoel ik met de kleine dingen opmerken. Weet je, hij zei... Zoveel, twee derde mensen, drie mensen zijn binnengekomen... en niemand ze hebben hem niet bedankt. Ze zijn gewoon voorbijgelopen. Maar natuurlijk waarschijnlijk ook niet bewust, ik weet het niet. Maar weet je, toen ik dan terugging... kwam hij me tegemoet. Want ik zei hem ook, dank u wel meneer, een fijne dag... en een gezegende dag ook nog. Kwam hij naar me toe... En hij zei, dit is speciaal voor jou. Hij heeft een papiertje gepakt bij een collega van me. Heeft hij een tekst geschreven. En die tekst wat ik met jullie wil delen. Of het is een klein, tenminste een klein gebaar dat hij mij gegeven had. Zegt hij ook altijd, een glimlach is wat iemand nodig heeft. En hij gaf me dit blaadje. En hij zei tegen mij, een glimlach die uit het hart komt is een geestelijke verlichting. Zowel ook voor mij, zowel ook voor die man. Ik ga u eerlijk zeggen, ik heb de Heer zo bedankt. Omdat ik op een gegeven moment niet wist dat de Heer dat zo geleid heeft. Het is geen toeval dat ik die man ontmoet heb. Of dat ik die man zojuist bij die deur heb moeten ontmoeten. Zodat hij die deur voor me openmaakt. Maar het is hoe de Heer dat allemaal leidt. En ik ga u eerlijk zeggen, het zijn deze kleine dingen die we moeten opmerken. Het hoeft nooit iets groots te zijn. Het hoeft nooit iets groots te zijn. Hoe klein ook het gebaar naar u toe komt. Het weinige dat u daarmee genoegen moet nemen. Daarvoor moeten we allemaal dankbaar zijn. Wij mensen hebben gauw de neiging vaak mensen te prijzen. En te eren. Voor de grote dingen die ze hebben gedaan voor ons. Of voor de grote dingen die worden gedaan. Maar hoe staat het met deze kleine dingen? Hoe vaak waarderen we deze kleine dingen niet? En gelooft u me, we staan er niet bij stil. Evalueer uzelf hoe vaak u dit heeft gedaan. Ik heb mezelf vorige week nog ben ik een broeder tegengekomen. Een broeder die ik ben tegengekomen en blijkt dat hij dus een vader is van een kennis van mij. En op die dag was zijn vrouw jarig. Wat heb ik gedaan na 3 uur wat de Heer gelegd heeft op mijn hart? Ik heb een boeketje gebracht en ik heb het gekocht en gebracht voor die zuster. Dat is dus voor die moeder van een wijlend kennis van mij. Ze was die dag jarig. Ik weet dat ze niets had. Maar het feit alleen dat ik er zo dankbaar ben dat ik ze heb ontmoet die dag. Zo de Heer dat geleid heeft. Mijn dag ging nooit stuk. En ook van hun niet. Ik ben thuis geweest bij die zuster. En ze heeft me gevraagd om voor haar te bidden. En we hebben het samen gedaan. En het voelt goed aan om zo voor Gods aangezicht te komen. Waarbij je zo dankbaar bent hoe de Heer dit allemaal leidt. Weet dat wanneer iets leuks voor je gedaan wordt en u daarvoor bedankt, hoe voelt u? Hoe voelt u? U bent dan al aan het bemoedigen op die manier. U bent al aan het bemoedigen op uw eigen manier of de manier hoe de Heer dat leidt. En het bouwde die broeder en die zuster tegelijkertijd op. En dat heb ik ook ervaren. Weet u, het betekent heel veel voor wederzijdse partij, voor de ander en voor ons, of voor mij althans, om ze te danken. Het doet maar een klein woordje om te zeggen, dank u hartelijk meneer, wens ik u verder een gezegende dag toe. Die glimlach die je hem geeft, die glimlach die je medemens geeft, uw doen en laten, uw houding naar hun toe, geeft ze al een klein gevoel van dankbaarheid.

omdat u ze hebt bedankt. Weet u, ik wil u ook meegeven, ontwikkel het gedrag van dankbaarheid. Al gaat het om de kleinste dingen die je moet ervaren, die je moet krijgen. Het gaat niet om geweldigheid. Het gaat niet om de mindere of het minste of meeste in uw leven. Maar het gaat erom dat u de persoon bedankt. Dat de Heere, dat u de Heere ook bedankt. Laten we geen ondankbare mensen zijn. Laten we, in plaats van ondankbare mensen, laten we... Laat ons hart vol zitten van dankbaarheid. Uit dankbaarheid ga je de persoon tegemoet. Het neemt niet veel van u weg hoor, echt waar niet. Laten we gewoon heel erg dankbaar zijn voor alle kleine dingen die we kunnen opmerken. En op, ja, die op ons pad komen. Die de Heere leidt, laat me het zo zeggen. Het neemt niet veel van u weg om te zeggen, dank u wel meneer. Dank u wel, Abba Vader, hoe u deze dag geleid heeft. Dank u wel dat ik die persoon ben tegengekomen. Ik ga u eerlijk zeggen, nadat ik deze broeder heb ontmoet aan de balie van het werk, heb ik mijn collega's gevraagd om me te vergeven. Ik ga me voor enkele seconden of minuten terugtrekken. Ik ben toen naar de kleinste kamer geweest, al moest ik het daar doen. Maar ik ben gelijk in gebed gegaan. Ik heb de Heer bedankt. Mijn dag kon nooit stuk gaan. De reden waarom deze broeder en zuster hebben hun zoon kwijt. En die was een goede kennis van mij. En het voelde goed aan om tot de Heer te komen en hem te bedanken. En heb je weer een andere dag dat je minder prettige momenten meemaakt. Maar dan nog. Elke kleine dingen die je moet opmerken. Elke kleine dingen die je moet meemaken. Als een struggle of als een strijd. Wat dan ook. Dankbaarheid. Dat woordje dankbaarheid is voor mij goud. Ik neem het overal mee. En die glimlach ja, die ik heb. Die zo heeft de Heer mij geschapen. Dus ik hou er dan vast. En ja. Dat is allemaal hoe het hoort. Dus zo wil ik u bemoedigen vanmorgen. Om jezelf te zijn, dat de Heer mag werken in u en dat je vriendelijk moet blijven tegen ontij. Neemt niet weg van je om de mensen om je heen te bedanken voor het klein gebaar die ze je geven. God zegen, dit is de morning move op deze mooie woensdagochtend. Het is intussen 6:15 en ik wil u verder zegenen met het lied van Leandro, met Leandro Amoco. In apresi ya. Nee, in you santa presi, sorry hoor.

Dat was Eugène Mijn met In Apresija. En ik ga u eerlijk zeggen, we zijn er niet bewust van. We staan niet stil erbij. We staan er niet bij stil dat we eigenlijk de kleinste dingen moeten opmerken. En de Heer dankbaar zijn daarvoor. Want ja, meestal eren we en prijzen we mensen voor de grootste dingen die ze doen. Ja, toch? Wat about die kleine man die misschien je een God zegen toewens en al dat mooie, je bemoedigt. Het staat er allemaal ook in 1 Thessalonicense. Even kijken waar de tekst ook al is. 1 Thessalonicense 5 vers 11. Dat we elkaar moeten bemoedigen. Laten we elkaar opbouwen. Maar niet elkaar neerhalen. Maar dan ga je eerlijk zeggen hoor. Ik prijs God dat ik elke dag meemaak aan het werk. Maar natuurlijk gaan we allemaal in de liefde. De blessings aan de buschauffeurs, de taxichauffeurs op deze mooie dag. Woensdag 13 mei 2026. En de passagiers die allemaal in de bussen zitten, in de taxi. En het bijzonder mijn collega Anneke Rekapé. Anneke, me love you. Maar weet, het zijn... Nee, ik wil wel meegeven. Laten we dankbaar zijn voor alle kleine dingen. Hoe klein het gebaar ook mag zijn. God weet en die persoon weet waarom hij zo enthousiast of zij enthousiast is om naar je toe te stappen. Om te zeggen, zo smal, zo breed. Of om je te bemoedigen. Of om je iets te geven. Dus daarom, ik ben God altijd dankbaar. Hoe dingen geleid worden door hem. Hoe de dag begint en hoe de dag eindigt. Hebben we reden genoeg om hem te danken. Iedere keer en tussendoor dus ook. Messengers met Piamande. De blessings aan de gewapende machten die richting huiswaarts gaan. Ze komen vanuit de nachtdienst. En de anderen die naar het werk gaan. Onderweg naar het werk. Alsjeblieft doe het rustig aan in het verkeer. Want de straten zijn nogal onder. En rekening houden met je medeweggebruiker alsjeblieft. Geen egocentrisch gedrag in het verkeer tonen. Soms kan ik mijn hoofd gewoon schudden hoe mensen zich gedragen in het verkeer. Maar goed, we laten het terzijde. Laten we bidden voor het verkeer. En natuurlijk ook de docenten en de leerkrachten die zich klaarmaken om straks voor de klas te staan. Dat de Heer ze mag voorzien in kracht, inzicht, wijsheid, geduld vooral voor de kiddo's en heel veel liefde. We dragen ook zo het onderwijs in Gods hand. Natuurlijk kreeg ik een eerste appje binnen. Leiding 11 is wakker. Dank u wel voor uw feedback, zuster Julia.

Mama Evi die hebt een gezegende uitzending. Als God de dagen niet inkorten zal, niemand behouden worden. Let op de omstandigheden in de wereld, vooral het oosten. Bless die brokkodee voor jou en iedereen. Dankjewel Mama Evi, ook aan u een mooie en gezegende dag. Mogen de heren ook met u zijn vandaag. Broeder Henry, ook aan u de blessings. Goedemorgen, zuster Sabrina. Mooie bemoediging, prijs God. God zegent u. De groeten aan de Shalom-familie. Witte Kriki luistert mee, broeder Henry. Ook aan u de blessings, broeder Henry. Een mooie en een gezegende dag verder. Mogen de heren ook met u zijn vandaag. En dat u zijn onmisbare zegen ontvangt, hè. Ieder van jullie. Zuster Cindy zegt morning allemaal en ze deelt de tekst met ons, Spreuken 13 vers 20. Wie met verstandige mensen omgaat, wordt verstandig. Wie met slechte mensen omgaat, vergaat het slecht. Ja, heb ik ook gekregen via de Bijbel app vandaag, mooi hoor. Het heeft me echt aangesproken ook, het heeft me bemoedigd vanochtend. Na mijn stille tijd gooi ik mijn Bijbelteksten open. Het oude gezegde, een rotte appel in de mand maakt al het gave fruit. Tot de schand wordt vaak gebruikt bij vriendschappen en terecht. Onze vrienden en bekenden hebben invloed op ons, soms heel diepgaand. Let op wie je als je beste vriendenkind kiest. Breng tijd door met mensen op wie je wilt lijken. Want jij en je vrienden zullen beslist op elkaar gaan lijken.

Gaia daar, Brian, ook aan u de blessings. Dankjewel voor uw appje. God zegent u ook abundantly, ja, rijkelijk. Ja, Kwata die is ook wakker en die zegt shalom. Alleen weet ik niet van wie het komt.

0: Ja, ja, broeder Brian heeft het mooi gezegd hoor. We vergeten elke keer weer om God te danken voor alles wat we positief, voor alles wat we positief meemaken. De bescherming, de liefde en heel veel meer. Bedankt voor u en Shalom Crew elke dag weer voor de bemoediging. Wie Gods taal spreekt, zal de Vader zijn brood eten in Jezus' heilige naam. Amen. En natuurlijk, ja, ik dank God ook dat we hier mogen zitten. Dat we u mogen dienen, niet voor de populariteit, maar dat we het Gods woord verkondigen, het evangelie verkondigen. Samen met u. En om samen met u dit station op de plaats te brengen waar de Heer dat wil. En weet je, het is altijd goed, voelt goed aan om elkaar te bemoedigen. Want wij weten niet, God weet wel wie de bemoediging nodig heeft. God weet wel wie hulp nodig heeft. Wie een schouderklapje nodig heeft om eruit te komen. Elkaar op te bouwen. En weet je, vaak genoeg zijn wij mensen die we juist elkaar niet opbouwen. En dat maak ik elke dag mee. En gelooft u me, dan vraag ik me af. Zelfs ook kinderen van de Heer doen dat. Ik mag het meemaken aan het werk, dagelijkse leven. En dan schud ik me over en ik denk, Vader God, vergeeft u ze hoor. Vergeeft u ze. Met alle liefde. Maar het is niet altijd makkelijk hoor. Ik ga u eerlijk zeggen. We gaan naar onze spotbak.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, woensdag 13 mei 2026. In Gods hand is de ziel van al wat leeft. In Gods hand is de ziel.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, woensdag 13 mei 2026. In Gods hand is de ziel van al wat leeft. In Gods hand is de ziel van al wat leeft. Job 12, vers 10. Het leerwoord. Jezus riep met luide stem. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Jezus riep met luide stem. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Lucas 23, vers 46. Het gezang. Neem Heer mijn hart, mijn ziel en lichaam nu. Al wat ik ben en heb behoor aan u. Niet langer meer ben ik mijn eigen Heer. In spreken, doen en denken zal ik volgen slechts uw wenken. Maar wil dan ook de mijne worden, Heer. Mijn ziel en geest vervullen meer en meer. Mijn Heer, mijn God, bestier geheel mijn lot. Maak in mijn hart uw woning en blijf mijn levenskoning. Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Dwight Dissels is aan met Eline Bakker. Mogen u verder leiden deze editie van de Morning Move op deze mooie woensdag. U mag blijven WhatsAppen op het nummer 8755358. Maar onze vaste lijn die doet het nog even niet. Ik zal het wel melden wanneer het zover is of wanneer het opgeheven is, het probleem. Oh, broeder John vanuit Kwarte ook aan u de blessings. Een mooie dag verder. En natuurlijk heeft zuster Diana ook geappt. Goedemorgen, zuster Sabrina. God zegen en krachten bemoediging. Afzender, zuster Diana. Prijs God voor de bemoediging. Bemoediging is nooit makkelijk, maar het is wel makkelijk als de Heer dat leidt. Als u hem bijbetrekt in alles wat ik doe, in alles wat u doet. Broeder Karel, Milobi Brada, hoe gaat het met u? Alles goed? Prijs God goed, hè? Goedemorgen, Lobby Sisa Sabrina, streaming en radio 100. Ook bedankt voor uw aanwezigheid en de bemoediging. Jezus is mijn beste vriend. May God bless us all in Jesus' holy name. Amen. Amen, broeder Karel. Ook voor uw aanwezigheid, voor jullie aanwezigheid allemaal. Ook al is het niet lijfelijk, maar wel op de app. Wil ik God danken en God prijzen voor die moeite en die tijd die jullie nemen om samen met ons radio te maken. Dit is nog steeds de 94.5 FM. We doen de Morning Move, weliswaar tot 7:30. Alleen als ik met verlof ben, kan ik fulltime hier blijven.

0: Weet je, het doet me wel iets wanneer ik zie dat mensen een trots hebben. Een trots, een houding. Naar anderen toe. Mijn hart huilt als ik dat meemaak. En als je naar de persoon kijkt, hoe de persoon met je praat. Hoe hij zichzelf, hoe zij zichzelf naar voren brengt. Of het hoeft niet alleen een hij te zijn. Zij, hoe de mens zich naar voren brengt wanneer ze zich geweldig voelen. Terwijl ze praten, ga ik u eerlijk zeggen, ga ik in gebed. En ik zeg, Heere God, dit doet wel pijn, maar vergeeft u ze. Ik ga u eerlijk zeggen, ik heb een hekel eraan wanneer mensen lopen met een trots. En vergeten van waar ze komen. En dat doen ze zo geweldig. Maar ook daar zeg ik God dankbaar. Ben ik God dankbaar dat ik deze mensen tegen mag komen. Waar reden genoeg om voor ze te bidden. Ik weet dat ze het niet bewust doen. Het kan soms ook wel bewust zijn. I don't know. Maar wat ik weet is dat ik hem wel breng tot God. De houding van de mens. Tonen van mijn idee. Ja, ik ben er, dus ja, je moet opkijken naar mij. Maar ik ga u eerlijk zeggen, ik wil niet iemand die mensen prijst. Meneer prijzen Libby's mama en mijn prijzen mijn Biggie Gado. We gaan naar de Happy Kids. U hoort mij om 7 uur met het nieuws van 7.
1: Aangeboden.
0: En tweede gedeelte van de Morning Move.
1: Rank aan de Gompertstraat, nummer 14.

is ook je vriendje, hij is ook je vriendje. Sluit maar aan, sluit maar aan. Hallo Happy Kids, hoe gaat het met jullie? Ja, vandaag zijn we er weer op de radio. De tekst van deze week is gehaald uit Johannes 14, vers 6. Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14, vers 6. Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Happy Kids, heb jij wel eens hulp nodig gehad? Stel je voor dat je door een drukke straat loopt. Auto's rijden langs, mensen praten, iedereen is bezig. Maar jij ziet niets. Je hoort alleen geluiden. Maar je weet niet van wie of waar het geluid vandaan komt. Hoe zou jij je voelen? Bang. Alleen. Vervelend. Ja, best wel een eng gevoel. Voor we verder gaan, wil ik eerst met jullie bidden. Neem een eerbiedige houding aan. Trouwe God en Vader, dank u wel voor deze dag. Dank u wel dat we ook nu bij elkaar mogen komen om te luisteren naar het woord van u. Heere God, dank u wel dat we u mogen kennen, dat we tot u mogen praten, dat wij mogen zien. Heere, brengt u ons tot rust, zodat we kunnen begrijpen welke boodschap u vandaag aan ons wilt geven. Zegent u elk een van ons, maar zegent u ook zij die graag erbij willen zijn, maar welke dan ook vandaag afwezig zijn bij het Happy Kids programma. Dank u wel, Heere God, voor alles wat u voor ons hebt gedaan en nog wilt doen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Het was een drukke dag in de stad Jericho. Overal liepen mensen. En buiten de stadspoort, langs de weg, zat Bartimeus. Bartimeus kon niet zien. Hij was blind. Elke dag zat hij daar op dezelfde plaats. Bedelen, almoes, hopend dat iemand hem een muntje of een stukje brood zou geven. Happy Kids, hoe zal Bartimeus zich voelen? Misschien werd hij elke dag door de familie daar naartoe gebracht om te gaan bedelen. Almoes. Je ziet de mensen niet, je hoort ze wel, maar je bent eenzaam en zit maar daar te wachten. Almoes. Op een dag, toen Bartimeus weer bij de stadspoort zat, hoorde hij voetstappen. Veel stemmen, alsof de hele stad onderweg was. Bartimeus vroeg, wat gebeurt er? Waarom is het zo druk? Een man antwoordde, Jezus van Nazareth, kom voorbij. Toen Bartimeus dat hoorde, sprong zijn hart op. Wij zouden zeggen, zijn haar begon sneller te kloppen. Zijn haar bonste van blijdschap, van onzekerheid. Van alles ging in hem op. Hij had van Jezus gehoord, van zijn wonderen, over de liefde, over hoe Jezus zieken beter maakte. En hij dacht maar aan één ding.
Als Jezus mij hoort, dan kan hij mijn leven veranderen. Bartimeus kende de Heere Jezus niet, maar hij had een sterk geloof in de Heere Jezus. Hij wist dat de Heere Jezus velen genezen had, dat hij ook genezing kon vinden bij de Heere Jezus. Happy kids, wij mogen een voorbeeld nemen aan Bartimeus. Als je problemen hebt, of je je alleen voelt, of je durft niet aan je mama of papa te zeggen dat je je niet lekker voelt, mag je altijd roepen naar Jezus. Hoe hard of hoe zacht ook, hij hoort je. Dus, happy kids, Bartimeus, dan maar één ding. Als Jezus mij hoort, dus riep hij zo hard als hij kon. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. De mensen om hem heen zeiden, stil, hou je mond. Jezus heeft geen tijd voor jou. Maar Bartimeus liet zich niet stoppen. Hij bleef roepen, Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. En toen bleef de Heere Jezus staan. Hij draaide zich om en zei, wie roept mij? Roep hem hier. En eens veranderde de menigte. Kom, kom maar. Jezus roept je. Kom, Jezus roept je. De mensen keken neer op Bartimeus. Ze hielden niet van hem, omdat hij blind was. Hij moest bedelen. Hij werd zelf beledigd door die voorbijgangers. Maar Jezus stopte juist voor hem. Jezus vond hem belangrijk. De Heere Jezus zag hem. Hij ziet ook ons als we hem roepen. Hij weet precies wat wij nodig hebben. Happy kids, toen de Heere Jezus Bartimeus riep, sprong hij op. Hij gooide zijn mantel weg. Het enige dat hij had en liep naar Jezus toe. Jezus keek hem vriendelijk aan en vroeg, wat wil je dat ik voor je doe? Bartimeus antwoordde, Heer, laat mij zien. Toen zei Jezus, ga heen, uw geloof heeft u gered. En op dat moment ging er een licht aan voor Bartimeus. Hij kon zien! Hij kon zien! De eerste persoon die hij ooit zag was Jezus. En hij volgde hem vol blijdschap en dankbaarheid. Happy kids, Jezus is de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt hij. Als hij iets voor je gedaan heeft, kan je hem alleen maar volgen. Toen Bartimeus kon zien, ging hij niet eer feesten of slapen. Wij zouden misschien game gaan spelen of naar muziek gaan luisteren. Nee, Bartimeus volgde Jezus meteen. Als God jou helpt, mag je dankbaar zijn en hem dienen. Bartimeus had niets, maar hij had geloof. En dat geloof veranderde zijn hele leven. Jezus is vandaag nog steeds dezelfde. Hij hoort jou, hij ziet jou en hij wilt ook jouw leven veranderen.
Amen. Jesus ruft ja, Jesus ruft ja, hört sein Stem, hört sein Stem. Ist okay, Freund ja, ist okay, Freund ja, komm dort hem, komm dort hem. Okay, happy kids, tot morgen.

goedemorgen. U luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen. Dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Man overleden nadat rotte boomtak op hem terechtkomt in Sipaliwini. Bezorgdheid over toename en behandeling HIV, landelijke testactie noodzakelijk. Lokale productie versterkt voedselzekerheid binnenland. Uit Starnieuws lezen wij vandaag: man overleden nadat rotte boomtak op hem terechtkomt in Sipaliwini. Een tragisch ongeval in het district Sipaliwini heeft het leven gekost van een Venezolaanse man. Het slachtoffer kwam om het leven nadat een verrotte boomtak op hem terechtkwam in het gebied Lower Antino. De politie van RBT Oost kreeg telefonisch melding van een dodelijke ongeval in het binnenland. Wetsdienaren gingen onmiddellijk naar de locatie voor onderzoek. Bij aankomst trof de politie een man aan die geen teken van leven meer vertoonde. Het slachtoffer zat op een ATV toen hij vermoedelijk door de afgebroken boomtak werd geraakt. Volgens de verklaring van de aangever had hij kort daarvoor nog met het slachtoffer gesproken, waarna hij verder reed naar zijn werkplek. Toen hij later terugkeerde, zag hij dat een grote boomtak op de weg was gevallen. Bij nadere inspectie ontdekte hij de man zwaar gewond onder de takken. Het slachtoffer, een Venezolaan met de initialen CM, bleek reeds te zijn overleden. In het belang van het onderzoek werd het lichaam door de politie in beslag genomen. Het ontzielde lichaam is inmiddels per vliegtuig overgebracht naar Paramaribo. Ook uit Starnieuws lezen wij vandaag: bezorgdheid over toename en behandeling HIV, landelijke testactie noodzakelijk. Bij gezondheidsinstanties is ernstige bezorgdheid over de toename van seksueel overdraagbare aandoeningen, met name HIV. Behalve dat er veel meer besmettingen zijn geconstateerd, blijkt ook dat het aantal mensen dat behandeling of zorg nodig heeft veel lager is. Om meer zicht te krijgen op de omvang van het probleem wordt deze maand een landelijke testactie gehouden door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid. De testactie duurt van 4 tot en met 15 mei. Burgers kunnen zich gratis laten testen bij 58 testlocaties over het hele land. Het gaat om sneltesten waarvan de resultaten binnen 10 tot 15 minuten beschikbaar zijn. Ook Saarnieuws schrijft vandaag: lokale productie versterkt voedselzekerheid binnenland. President Jennifer Simons heeft afgelopen week de training pluimveehouderij voor beginners in het Langoe-gebied te boven Suriname geopend. Het staatshoofd benadrukte daarbij het belang van voedselzekerheid, zelfvoorziening en de versterking van lokale productie binnen de gemeenschappen in het binnenland. De training werd georganiseerd door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en vond plaats van 4 tot 6 mei. Deze activiteit maakt deel uit van de landelijke pluimvee-trainingen van het ministerie die gericht zijn op het vergroten van de nationale voedselproductie en het stimuleren van duurzame pluimveehouderij binnen lokale gemeenschappen. Aan de training namen 35 dorpelingen deel. Gedurende de driedaagse cursus werden de participanten intensief begeleid en onderwezen in diverse essentiële onderdelen van de pluimveehouderij. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere huisvesting, voeding, verzorging, anatomie van pluimvee en basisadministratie. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.

0: Salute Renata Pavé e l'Elsemina Radio Shalom.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Let me hear the worshipers.

12 minuten over 7. En met Hiskia Walker, Every Praise. Luid ik het tweede gedeelte in van The Morning Move. Ja, dit is nog steeds The Morning Move. 12 minuten over 7 is het tweede gedeelte. Dus welkom, heeft u radio net aangeschakeld. Nou, van harte goedemorgen. God zegent u, waar u ook bent, waar u ook mag zijn. U bent reeds op uw werkplek. Werkt u prettig en geniet van deze mooie dag. Zoals ik u mocht bemoedigen, laten we alle kleine dingen opmerken. Laten we niet de mensen eren voor het goeds dat ze doen of groots dat ze doen, volgens u. Maar ook al zijn het de kleinste dingen, kleinste gebaar. We moeten dankbaar zijn hoe de Heer dat allemaal leidt. Wat we moeten meemaken en wat we moeten krijgen, wat we moeten ontvangen, zeg maar.

Blessings aan zuster Florence, die heeft intussen geappt. Good morning of goedemorgen. Blessings, blessings, geliefde zus Sabrina. God zegen, blij je weer te horen. Dankjewel, schat, voor de bemoediging. En een fijne dag voor ieder. Dankjewel, zuster Florence. Ja, ik zat er vanaf vorige week woensdag. Vandaag is het precies de week dat ik al in de uitzending zit. Dankzij jullie gebeden zit ik hier om u te dienen, hè? Om jullie te dienen. En ik ben jullie zo erkentelijk dankbaar. Niets is zo goed, de kracht in een gebed. Ook in elk een van jullie gebeden. Zuster Sumi die heeft een lange app gestuurd. Dankjewel voor die lange app. Goedemorgen Radio Shalom en zuster Sabrina. Alles goed met u? Ja, prees God goed. Dank u met u ook. Ik dank de Heer voor deze nieuwe dag. Dat ik ook afgestemd mag zijn op jullie station. God is goed all the time. Zijn goedheid is altijd bij ons. Bij hem is er rust, vrede, liefde en genade. Laten wij hem blijven danken, loven en prijzen. Ik groet ieder die afgestemd is en een gezegende dag toegewenst. En de Shalom crew. Mijn familie ook daar in Su, oom Legiman. Ik hoop dat u luistert. Zuster Lobby en liefst van Sumi uit Leerdam. Dank u hartelijk, zuster Sumi. Ook aan u de blessings, de groetjes, de warme brasas vanuit Shalom. 94.5 FM. Vanuit Sweeties Ranankondre. Alhoewel we te kampen hebben met een beetje onweer. Maar geef niet. God voorziet ook mensen die regenwater nodig hebben. We hebben allemaal, ik wil jullie oproepen om te blijven bidden voor Radio Shalom. Ook de collega's hier onderling, ook de collega's die hier werken. Voor ieder dragen we, ja, moeten we bidden. We dragen ze op in gebed. Dat ze in alle rust mogen werken. Goede verstandhouding met elkaar mogen hebben. En natuurlijk die liefde van God met elkaar delen. We hebben het meer dan ooit nodig. We hebben elkaar nodig. We hebben God nodig. Dat ze ondanks die drukte hier, dat het gewoon blessings is. Dat ze in vrolijkheid, met vrolijkheid mogen doorgaan. Doen wat ze moeten doen. Geef alles aan God. Het woord zegt het al. Voor ieder die vermoeid en vol beladen is, hè? Amen, Gudu. Ja, natuurlijk. Amen, zuster Florence. Die emoties die je allemaal voor me stuurt, ik hoor u al lachen hier zo, hè? Every praise is to our God. Ik wil vanuit 94.5 FM een ieder die iets te vieren heeft. En ieder die iets te vieren heeft in het bijzonder al onze jarigen van harte feliciteren. En wensen u godsrijkste zegen op deze bijzondere dag. En dat de Heer mag voorzien in een mooie dag en een gezegende dag. Dat de Heer u ook mag zegenen met mooi weer.

En namens directie en personeel van Radio en TV Shalom wensen, feliciteren wij u met deze speciale dag en Gods rijkste zegen. TKD, geniet ervan en proost op het nieuw levensjaar. We gaan verder met Sharon Gardner, Kevin Dunsville in My Blessings. Ja, Sharon Gardner, Kevin Dunsville en Positive, My Blessing. Ontvang uw zegen vandaag, op welke manier dan ook. Wees dankbaar voor het klein gebaar die u krijgt vandaag. Welke zegen ook op uw pad geleid wordt, of gezet is, of gelegd is. I don't care what you've been through. Just know that praise is bringing you out right now. Dank u wel voor uw appad van Wanika is wakker. Good morning, zuster. Ja, tot Arjun en Sunil Ramdas. Het zijn Arjun en Sunil Ramdas vanuit Quetta. Blessings ook die kant op. Hopelijk zitten jullie of liggen jullie een beetje droog. Wat ik niet denk. But anyways, een gezegende dag verder voor jullie daar, Tawanika.

Speciaal voor al onze jarigen. My Blessing van Sharon Gardner, Kevin Dunswill en Positive. Geniet ervan. Je mag ook dansen op dit lied hoor. Voelt u vrij. Niemand ziet, God ziet wel. Hoe u ook voelt vandaag, mogen de heren u aansterken. Het is 8:10. Voelt u niet zo lekker? Van harte beterschap en spoedig herstel. Bent u uw rouw gedompeld, bid ik u Gods kracht toe. Dat hij uw trooster mag zijn deze donkere dag.

Ja, het is 10 voor half en ik zit er nog echt 10 minuten. Want 7:30 vertrek ik van hier. Wat natuurlijk een beetje minder is, maar kan niet anders. God knows everything. Voor degene die het goed begin heeft gemist vanochtend, mag u om 8:00 uitkijken naar de herhaling. Om 8:30 starten we met de hernutter. En om 9:00 starten we met Shalom Easy Hours. Tot en met 10:30 en dan hebben we Libya en Agado om 10:30. En vlak erna om 11:00 vrouwen vandaag. 12:00 de beste shit toekom. Natuurlijk met ons spotblok. Onze verplichtingen, die horen erbij. Om 1:00 happy hours met Leandro. Om 5:00 hebben wij de herhaling van de Happy Kids. En om 6:00 maken we een aanvang met de avonduitzending. En dan starten we met het programma Weekly Revelation. En 8:15 Time of Hope. 8:15 programma God roept u. En om 9:45 of 10:30 zo hebben we samen 5 minuten bidden. Ja, om 10:00 starten we met Songs in the Night. En dan mag u dus blijven genieten van Radio Shalom tot in

En ieder die gezegend wordt, wordt het anders opgelegd. Ja, ieder krijgt de zegen op zijn of haar manier, zo de Heer dat leidt. Dus ontvang uw zegen elke dag weer. Niet te vergeten dat 31.1 er ook is voor u, om u te dienen. Maar dan starten we om 8:55 met Nederland Zingt. Joyce Meyer Ministries. Healthy Life om 9:15. Logos International om 10:45. En om 10:45 onze documentaire Animal Kingdom. En om 12:30 in de middag starten we met onze eerste middagspelfilm Another Time. 2:15 Animated Bible Story. 2:45 onze tweede middag speelfilm Been There All Along. En 16:30 CBN News Watch. Om 17:00 Family 7 het programma. En om 19:30 Nederland Zingt. Om 18:00 laat de kinderen tot.

mee komen. Om 6:30 Jeugdjournaal. Om 7:05 Healthy Life. En zie, ik kom spoedig om 7:30. CBN News Watch om 8:00. En onze eerste avondspeelfilm Royal Makeover hebben we om 8:30. En 10:00 Logos International. En we sluiten de uitzending af met onze laatste avondspeelfilm A Slice of Romance. En dat is tegen 10:30. Dus blijf u genieten vanuit 31.1. Als u een tv-mens bent, veel kijkplezier. Zo ook, shalom, misschien multitask uw radio aan, tv aan. U kunt beide volgen, zowel tv als radio. Genieten van muziek. Nou, doe het op uw manier. G-Moss met Operator.

Zuster Lila, goedemorgen lieve zus. Dank de Heer ter alle tijden voor zijn liefde en zegeningen. Hij bleef altijd goed, want God verandert nooit. Nee, nooit niet. Gezegende mooie werkdag, zus. Blessie door zus Lila. Ook aan u een gezegende dag, zuster Lila. En het is intussen 4 minuten voor 7. Ach, ik heb nog 4 minuten. Maar weet u, ik vind altijd een voorrecht om hier te zitten, om u te dienen. En het is een zegen op zich dat ik u mag bemoedigen. En dan bemoedig ik mezelf ook. Dat voelt sterk aan. In het leven hebben we elkaar nodig. We moeten elkaar opbouwen door te bemoedigen, maar niet neerhalen. Want dat doen velen van ons, hè. Ook al ken je de Heer, ook al ken je de Heer niet. En dat is niet goed. In plaats dat we als professionals, als kinderen van de Heer naar de toe komen, om elke manier, op welke manier dan ook, we moeten elkaar bemoedigen. Met liefde, in liefde met elkaar omgaan. Nou, ik ga u moeten groeten. Natuurlijk wil ik niet weg, maar ik doe toch deze song even nog. En dan denk ik dat ik dan hieruit weg ga. Met een stukje Surinaams, Sarana Sani Wisani, Lydia Salette samen met broeder Wendel, Gadu Jangami. God is ook met u allen. Te on te.

Ik wil u allen bedanken voor uw geweldige bijdrage, uw participatie voor deze mooie morgen. Om te zien dat jullie afgestemd zijn heel vroeg. Maar dat niets je tegenhoudt, ook niet uw slaap, ook niet uw rust. Maar u bent afgestemd en dat voelt goed aan. Ik wil jullie hartelijk bedanken. Ik wens u allen een gezegende dag en een mooie dag. Onthoud het, wees lief voor elkaar. En merk de kleinste dingen op. Wees dankbaar voor de kleinste dingen. En laat het ook merken. Laten we elkaar bemoedigen. Elkaar opbouwen. En een juk van je schouder gaat er vanaf. Geloof me, maar het neemt niet veel weg. Maar goed, ik wil u danken. Signing out, Sabrina van Radio Shalom. Ik ga eruit met deze song. En dan mag u daarna genieten van Jehovah My Provider van Abila Stone. Om 8:00 herhaling van het Goed Begin. Bye bye, ciao ciao. God loves you.

Ga de God, geef me kracht, geef me licht, geef me macht. Om te staan op de plaats waar u mee heeft gebracht. Om te zien dingen die verscholen zijn. En dat is niet om in uw glorie bij hen. Dan gaan ze wist ik wil zijn waar u bent. Iedereen die me kent. Een zoon die altijd door zijn vader wordt verwet. Ik wil heilig zijn. En ik weet het is niet makkelijk, maar gisteren vandaag.

0: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
3: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
2: Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer midden in de acte, joh. Als maar denk je nou niks te doen.
4: En dan,
3: Je hebt die dingen aanbesteld, Rowee.
2: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone voor een chimboy ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
5: We are you, we are su.
1: Gi ala yu blessing yang, yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zitten nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing nyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
7: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
6: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
7: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
6: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
7: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
6: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
7: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of te appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexi en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
8: The right one.
9: Are you one of the smart ones who knows what to buy to get the most delicious meals at home? With Golden Brand Margarine, you can't go wrong. For the most delicious meat recipes, fish recipes,
8: yeah,
9: cakes, or even for breakfast with your scrambled eggs and bacon.
10: That's why they call it the flavor of the Caribbean.
9: It's my number one.
10: Golden.

0: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen broeders en zusters. Ook vandaag mogen we onze blikken richten naar boven en het van de Heere verwachten. Laat ons bidden. Heere Jezus, we danken u dat we wederom deze dag met u mogen beginnen. U bent onze God, onze hoop en ons toeverlaat. In u hebben wij het leven, opdat u bent de weg, de waarheid en het leven. We leggen deze dag in uw hand. Leid ons door uw geest en bedankt voor uw bescherming. Amen. Ik ben zuster Richard. Indien u iets te vragen heeft over deze studie, ben ik te bereiken op het nummer 88-65-860. We zijn begonnen 2 dagen terug met het thema Mijn Nieuwe Identiteit in Christus. Ik wil vandaag deze serie afsluiten en morgen beginnen met de andere serie. Ik wil vandaag met u lezen uit 2 Petrus 1 vers 3 en 4. In de pericoop lezen we voorrecht en taak der gelovigen. En dan staat er: Zijn goddelijke macht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deelt zou hebben aan de goddelijke natuur. Wanneer we lezen goddelijke macht, zijn goddelijke macht heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt begiftigd, dan verwijst die goddelijke macht naar de kracht van God zelf. Het gaat dus niet om menselijke inspanning. Hij heeft ons met alles. Alles betekent dat er geen tekort is. God voorziet volledig in wat nodig is. Hij heeft ons kracht gegeven, heeft ons wijsheid gegeven en hij schenkt ons genade. Wanneer hij praat over leven, dan praat hij over het nieuwe, het eeuwig leven dat God geeft. Gods vrucht is een levensstijl die eerbied en gehoorzaamheid aan God laat zien. Hij heeft ons daarmee begiftigd, hij heeft ons voorzien van. En door deze verwijst naar Hij die ons geroepen heeft, Jezus Christus, met kostbare en zeer grote beloften. Waarom kostbaar? Ze schenken geestelijke rijkdom en leven. En waarom zijn het zeer grote beloften? Ze overstijgen alles wat de wereld kan bieden. Vergeving van zonde, eeuwig leven. De Heilige Geest als onderpand, dat hebben we, hebben dus de Heilige Geest als onderpand ontvangen. En we hebben kracht ontvangen voor een godvruchtig leven. We mogen deel hebben aan zijn goddelijke natuur. We mogen delen in zijn karakter, zijn liefde, zijn heiligheid en gerechtigheid. Door de Heilige Geest worden we vernieuwd en gaan we steeds meer lijken op Christus. Het is een proces van transformatie. Weg van de verdorvenheid van de wereld naar een leven dat Gods natuur weerspiegelt. In Efesiërs 1, vers 3, lezen we daar in de pericoop de rijkdom der uitverkorenen. En dan staat er: Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei, en de King James zegt, with all spiritual blessings, met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft. Wanneer we hiervan bewust zijn, kunnen onze gebeden niet langer op hetzelfde niveau blijven. We bidden vaak vanuit een underdog-positie. We bidden en hopen dat God zal antwoorden. We denken soms dat we God moeten overhalen om ons gebed te beantwoorden. Marcus 11 vers 24 zegt, daarom zeg ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het hebt ontvangen en het zal u geworden. Geloof is de sleutel. Het gebed is niet alleen vragen, maar ook geloven dat God het reeds gegeven heeft. Het geloof kijkt vooruit en vertrouwt op Gods trouw, zelfs voordat het zichtbaar wordt. U heeft het reeds ontvangen. U ontvangt het eerst in uw hart en geest door het geloof. Daarna ziet u het in het natuurlijke. Het is als een zaad dat geplant is. U weet dat het groeit, ook al ziet u nog geen vrucht. En dan zegt hij, het zal u geworden. Dit vers benadrukt dat u niet bidt met twijfel, maar met zekerheid dat God hoort en handelt. Het gaat om een houding van vertrouwen, niet om een magische formule. We zien hier een voorwaarde. Twee zaken zijn genoemd in een bepaalde volgorde. Pas wanneer je gelooft dat je het hebt ontvangen, zal je het ontvangen. Weet u, geliefde, we bidden vaak een go-no-go gebed. We bidden uit gewoonte, het hoort zo, ik ga naar de kerk, dus ik moet bidden. De discipelen hebben zoveel wonderen en tekenen van Jezus gezien. En toch hebben ze nooit gevraagd, leer ons wonderen en tekenen doen. Ze vroegen wel, Heer, leer ons bidden. Ze zagen de kracht die Jezus manifesteerde nadat hij uit zijn gebedstijd kwam. Ze zagen dat zijn gebed de bron was van zijn kracht en relatie met de Vader. Ze wilden diezelfde intimiteit en zekerheid leren kennen en een eigen gebedspraktijk ontvangen die hen als zijn volgelingen zou kenmerken. Jacobus zegt in hoofdstuk 4 vers 2a, gij hebt niets, opdat gij niet bidt. Of gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt. Bidden is het onderhouden van de relatie met God. Je bidt, je dankt en je beleidt vanwege die relatie en vanwege dat respect dat u voor God heeft. Je hoort mensen soms zeggen, je moet positief beleiden. Met andere woorden, ook al ben je ziek, moet je zeggen, ik ben niet ziek. Positieve beleidenis is krachtig, maar het mag nooit ontaarden in ontkenning van de werkelijkheid. Geloof is geen fantasie. Het is het vertrouwen op Gods waarheid te midden van de realiteit.

What is a positive beledenis? Positief beleden betekent, we gaan spreken wat God zegt. Wat zegt hij over u? Wat zegt hij over uw toestand? Wat zegt hij over uw toekomst? We gaan proclameren van geloof. Ook als u het nog niet ziet. Positief beleden is ook het versterken van uw geestelijke positie door woorden van leven. Bijvoorbeeld, de waarheid is, of het feit is, ik ben ziek. En de waarheid is, maar ik geloof dat God in mijn genezing heeft voorzien. Ik voel me zwak, maar ik proclameer, de Heer is mijn kracht. Ik zie geen uitkomst, maar ik zeg, mijn hulp komt van de Heer. Dat is geloof in actie, zonder ontkenning van de werkelijkheid. Jezus zei nooit tegen een zieke, zeg dat je niet ziek bent. Hij vroeg, wat wil je dat ik voor je doe? Hij erkende de nood en bracht genezing. Romeinen 4, vers 19... Dan lezen we tot 21, maar ik ga het gedeelte lezen. Abraham lette niet op zijn eigen lichaam dat reeds verstorven was. Maar hij twijfelde niet aan de belofte van God door ongeloof. Abraham ontkende zijn situatie niet. Hij keek voorbij zijn situatie naar Gods belofte. En dat is geloof. Niet zeggen ik ben niet ziek. Maar zeggen, mijn lichaam is zwak, maar Gods belofte is sterker. En dan komt het. Soms bidden we wel, maar we spreken twijfel uit. We zeggen, ik weet niet of God het wil. Misschien is het niet voor mij. Ik hoop dat hij luistert. Dat zijn woorden die het geloof ondermijnen. 2 Korintiërs 4 vers 13 zegt, ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. Geloof spreekt. Geloof zegt, God heeft het beloofd. Ik ontvang het, ik dank hem, ik wandel erin. U kunt iets bezitten, maar het niet gebruiken. Stelt u zich voor, u heeft een huis, maar u woont er niet in. U heeft een bankrekening, maar u pint nooit. U heeft een auto, maar u laat die in de garage staan. Zo is het ook met die geestelijke zegeningen. God heeft ze gegeven. Ze zijn van u, maar u moet ze ontvangen, gebruiken, beleven door geloof. En dat geloof wordt gevoed door gebed, dankzegging, woorden van leven, gemeenschap en gehoorzaamheid. Wanneer wij de Heer iets vragen in gebed, is het belangrijk dat we een zaad zaaien. En weet u welk zaad? Het zaad van geloof. Het is veel makkelijker om met geld te komen en zeggen, ik ga een zaad zaaien. Daar heb je eigenlijk geen geloof voor nodig. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Jesaja 53 vers 5 zegt, door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat betekent, genezing is beschikbaar, geestelijk en soms ook lichamelijk. Maar u moet het ontvangen in geloof. Heer, ik dank u dat u reeds heeft voorzien. Ik ontvang het en ik wandel erin. Psalm 91 zegt, aangaande u zal hij zijn engelen gebieden. Ja, bescherming is beloofd. Maar u moet het blijven proclameren, blijven danken en blijven geloven. Jezus zei, mijn vrede geef ik u. Maar als u blijft zeggen, ik ben zo onrustig, ik weet niet wat ik moet doen, dan spreekt u tegen wat hij u reeds heeft gegeven. Wandelen in de zegen, wat betekent dat? Dat betekent dat we moeten leven in de voortdurende nabijheid en gehoorzaamheid van God, geleid door de Heilige Geest. Het is één ding om te zeggen, ik ben gezegend,

0: Maar het is iets anders om te leven alsof je gezegend bent. Om te wandelen in vrede, in kracht, in vergeving, in identiteit en in overwinning. Wandelen in de zegen betekent, u laat zich niet afleiden door afwijzing, maar u laat u leiden door acceptatie. U leeft niet als een wees, maar als erfgenaam. U wandelt als een vergeven mens. U bent vergeven. Dus stop met uzelf te veroordelen. Psalm 103 vers 12 zegt, zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen voor ons gedaan. Maar hoe wandel ik in geloof? Hoe wandel ik in die zegen? Ik moet wandelen als een kind van God. Romeinen 8 vers 15 zegt, u heeft de geest van zoonschap ontvangen. U bent geen slaaf meer van angst, van schuld of van afwijzing. U wandelt in geestelijke autoriteit. In vrijmoedigheid wandelt u. Hebreeën 4 vers 16 zegt, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. U heeft toegang. Gebruik die toegang. De geest is uw gids, uw helper, uw kracht. Wandel in overwinning, ook in strijd. U bent gezegend, maar dat betekent niet dat u geen strijd hebt. Jezus was gezegend, maar hij werd veracht, verworpen en gekruisigd. Paulus was gezegend, maar hij werd geslagen, gevangen gezet en vervolgd. Romeinen 8 vers 37 zegt, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Onthoud één ding. Het woord van God in geloof uitgesproken heeft dezelfde kracht als wanneer God het zelf uitspreekt. Begin uw dag met dankzegging. Zeg Heer, dank u dat ik gezegend ben in Christus. Bid vanuit uw identiteit. Niet uit onzekerheid. Zeg Heer, ik kom als uw kind, niet als een bedelaar. Ik ben gezegend in Christus, ook al zie ik het nog niet. Ik bid niet vanuit angst, maar vanuit vertrouwen. Heer, ik dank u dat u reeds heeft voorzien en ik ontvang het met een open hart. Dit zijn allemaal dingen die we mogen beleiden in geloof en het zal ons geworden. Broeders en zusters, ik wil met u bidden voordat ik afsluit. Heere Jezus, dank u dat u ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in Christus. Wij ontvangen het door geloof. We spreken leven, we spreken waarheid, we spreken uw woord. Onze mond zal ons geloof versterken. Ons hart vertrouwt u. Ons leven zal uw zegen weerspiegelen. Wij wandelen in vergeving. Wij wandelen in onze nieuwe identiteit. We wandelen in autoriteit. We wandelen in de geest. Onze voeten zullen gaan waar u ons leidt. In Jezus' naam. Amen. Ik ben zuster Richards. Indien u iets te vragen heeft of een opmerking heeft met betrekking tot de serie die we achter de rug hebben, Mijn Nieuwe Identiteit in Christus, mag u contact met me maken op het nummer 88-65-860. Ik groet u en zo de Heer wil. Tot morgen. Goedemorgen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: I think that if there was an anthem for the church,

0: and Radio Shalom. Ditutam, Haley Anthem
1: and Lady Shina.
0: Be blessed.
1: Inspiration FM 94.5.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppelteken Reliance.sr voor meer informatie.
4: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Navio.
6: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Een van harte goedemorgen, waarde broeders en zusters, geachte luisteraars. Mijn naam is Davy Pavironadi, bisschop van de Evangelische Broedergemeente. En vandaag hebben we wederom het voorrecht om met u op deze woensdag van de 13e mei de morgenwijding te doen. Laat ons gaan luisteren naar de dagteksten. Als dagtekst krijgen wij uit Job 12, vers 10. In Gods hand is de ziel van al wat leeft. In Gods hand is de ziel van al wat leeft. En de leertekst is afkomstig uit Lucas 23, vers 46. Jezus riep met luide stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Het bijbehorend gezang is afkomstig uit het gezangboek 411, de eerste en tweede strofe.

In spreken doen en denken, zal ik volgen slechts uw wenken. Maar wil dan ook de

tot zover dan de ons vandaag gegeven dagwoorden. Wij willen naar aanleiding van de dag en de leertekst als schriftlezing gaan lezen uit Job 12, de versen 9 tot en met 10 uit de NBG 51 vertaling. Wie onder deze alle weet niet dat de hand des Heren dit doet, in wiens hand de ziel is van al wat leeft en de geest van ieder sterveling? En uit het Evangelie naar Lucas lezen wij uit hoofdstuk 23, de versen 46 tot en met 47. En Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Tot zover dan de korte schriftlezing. Laten wij met elkander God zegen vragen bij de overdenking. Dank u wel, trouwe God en Vader in de hemel, dat wij onder uw beschermende vleugels de nacht mochten doorbrengen. En door uw genade deze nieuwe dag mogen verwelkomen. We danken u dat ook vanmorgen wij door u gesticht mogen worden, ja, onderwezen mogen worden vanuit uw woord. Wilt u ons door uw geest leiden en ons ontvankelijk maken voor uw woord, in Jezus' naam. Amen. Naar aanleiding van deze ons gegeven dag- en leertekst: in zijn hand is de ziel van al wat leeft en de geest van ieder mens. Uit Job 12, vers 10. En Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Uit Lucas 23, vers 46. Hebben wij gemeend deze overdenking als thema te geven in Gods hand. Broers en zusters, geachte luisteraar, elke dag dat wij wakker mogen worden, elke nieuwe morgen brengt ons in herinnering dat levend wakker worden niet vanzelfsprekend is. Als wij het nieuws op naslaan, de berichten luisteren, dan mogen we elke dag weer horen of lezen hoe velen deze dag niet wakker zijn geworden. Wij maken onze plannen. We werken. We hopen. En we bouwen. Maar uiteindelijk ligt ons leven niet in onze eigen hand. Dit gezegd hebbende bepaalt ons dan bij Lucas 12, vers 20. Wanneer Jezus de uitspraak doet: dwaas, nog deze nacht zal men uw ziel van u afwijzen. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? En deze gelijkenis vertelt de Heer Jezus over een rijke man die een grote oogst heeft gehad. En hij besloot daarom zijn oude schuren af te breken, zijn oude magazijnen, en grotere daarvoor in de plaats te bouwen, om al zijn graan, om al zijn goederen daarin op te slaan. En daarna wil hij rustig genieten van zijn rijkdom. Maar God zegt dat hij in diezelfde nacht zal sterven. Job zegt het ons zo in de ons vandaag gegeven dagtekst: in zijn hand is de ziel van al wat leeft en de geest van ieder mens.
uit Job 12, vers 10 uit de NBG 51 vertaling. En in de Het Boek vertaling luidt het als volgt: want het leven van elk levend wezen is in de hand van God, ook de adem van iedere sterveling. Daarmede erkent Job dat God de bron is, dat hij de drager is, dat hij de onderhouder is van al het leven. En wat zeer opvallend is in deze, is dat Job deze woorden niet uitspreekt in een tijd van voorspoed. Maar hij spreekt die woorden uit te midden van verlies, van groot verdriet en van verwarring. Alles waar hij zijn zekerheid in vond, waar hij zijn vreugde in vond, is op één dag komen weg te vallen. En daarna ook zijn gezondheid. En dan nog hield hij vast aan die ene waarheid. En dat is dat God is en blijft God. Ook wanneer de mens niet alles begrijpt. Ongeveer 1800 tot 2000 jaar later horen wij via de evangelist Lucas de woorden van Jezus aan het kruishout: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Uit de NBG 51 vertaling. En in de Het Boek vertaling: Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Terwijl zijn leven hier op aarde ten einde loopt, spreekt de Heer Jezus woorden van vertrouwen. Geen woorden van wanhoop. Geen woorden van vertwijfeling. Maar woorden van overgave. Jezus laat zien wat het betekent om jezelf volledig toe te vertrouwen in handen van de Vader. Om zich volledig toe te vertrouwen aan de Vader, zouden we ook kunnen zeggen. En daar raken deze twee teksten uit Job en uit Lucas, zien we hoe zij met elkaar daar correleren, een relatie met elkaar hebben. Job vermeldt ons dat ons leven in Gods hand is. Terwijl de Heer Jezus laat zien hoe een mens zich bewust in de hand van God kan leggen, kan overgeven. Zus en broeders, geachte luisteraar, hoe vaak hebben wij niet momenten van onzekerheid gekend? We maken ons zorgen over de dag van morgen. We ervaren strijd in ons gezin, druk op het werk, performance. Anders geen incentives. We hebben vragen waarop we geen antwoord krijgen of antwoord hebben. We maken daardoor innerlijke onrust mee. Het is in die momenten dat wij kiezen kunnen. Proberen wij alles krampachtig, stevig zelf vast te houden? Of worden wij door het woord ons vandaag gegeven, uitgenodigd om niet krampachtig, om niet in angst, om niet in vrees te leven, maar om onszelf los te laten in Gods hand? In zijn hand. De hand waarin ons leven rust vindt. De hand van God onze Vader.
dan speelt hierbij natuurlijk ook of we hem vader kunnen noemen. En of we daarom zijn kinderen zijn. Wat vandaag ook op ons pad mag brengen. Het zij vreugde. Het zij verdriet. Het zij spanning. Het zij onduidelijkheid. Of allerlei vragen. Levensvragen. Eén ding mogen wij weten. Dat we de dag mogen beginnen naar het voorbeeld van Job en de Heer Jezus in het vertrouwen en met de overgave dat ook voor ons mag doorklinken. Mijn leven is in Gods handen. Amen. Laat ons naar aanleiding van deze korte overdenking met elkander in gebed gaan. Goede God en Vader in de hemel, we danken u voor deze nieuwe morgen. We danken u voor het leven dat u ons vandaag wederom heeft gegeven. Dank u, Heer God, dat ons leven, dat ons bestaan, dat ons zijn, dat die niet gedragen wordt in eigen kracht, maar dat die gedragen wordt in, pardon, en door uw hand. We bidden u, help ons te vertrouwen, zoals Job dat deed in zeer moeilijke tijden. En leer ons om onszelf te overgeven in uw hand, zoals uw zoon Jezus zichzelf aan u toevertrouwde. We bidden u, o Vader, dat in momenten van ons bezorgd zijn, dat u ons vrede wil geven. U leert ons immers vanuit uw woord dat we in geen ding bezorgd hoeven te zijn, maar dat wij alles in gebed, in smeking en met dankzegging bekend mogen maken bij u. En dan belooft u ons dat de vrede die ons verstand te boven gaat, onze harten en onze gedachten zal behoeden. Vader, we bidden u derhalve, wanneer wij vermoeid zijn, wanneer wij moe gestreden zijn, geef ons dan vernieuwde kracht, zoals u dat gedaan heeft bij Elia, na die grote confrontatie op de berg Karmel. Was hij, nadat hij gehoord had dat de koningin Jezebel hem naar het leven stond, weggevlucht en depressief geworden. Maar u heeft hem nieuwe kracht gegeven. U heeft hem opgericht en hem weer voorwaarts doen gaan. We bidden u, o God en Vader, dat wanneer wij in onzekerheid komen te verkeren, dat u ons eraan wilt herinneren dat u degene bent die alles in uw hand heeft, ja, die alles in uw hand houdt. Niets ontgaat u, Heere God. We danken u daarom, Heer, dat we in zulke momenten mogen beseffen dat wij uw schapen zijn, die u hebt gegeven aan uw zoon, die gezegd heeft: wat mijn vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. En niemand kan iets roven
uit de hand mijns vaders. Dank u daarvoor, o Vader. We danken u dat we deze dag, dat we ons werk, ons arbeid, onze gedachten, onze familie en onze toekomst in uw handen mogen leggen. Dat we ook onze naasten, onze vrienden, onze buren, onze medewerkers, onze broeders en zusters ook in uw handen mogen leggen. Evenzo willen we bidden vandaag voor het sociaal diaconaal werk, welke gedaan wordt, gedreven vanuit de liefde voor u, via de centrale diaconie, door de plaatselijke gemeentes, via de instellingen. We kunnen noemen het diaconessenhuis, Huis Albertine, Huis Francis, de kinderhuizen Liliendal en Soekdam, de internaten Seswatama en Susamachar. En ook vanuit het tehuis voor werkende dames, Besma Karyawati. En alle andere instellingen en instituten in het land die zich beijveren diaconie te bedrijven. Opdat mensen in contact komen daardoor met die liefde van u. En daarmede in contact willen komen met de God van liefde. We bidden u dit alles in Jezus' naam.

Geliefd om gods, geachte luisteraar. Dan zijn wij zo aan het eind gekomen van deze aflevering van de Herrenhutter. Ik ben broeder Davy Pavironadi. En ik wens u een gezegende dag toe. En zo de Heere wil. Tot morgen.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Gi ala yu blasinyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fesa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
3: Thank you, cause you keep on blessing.
4: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
5: Zranazani, Naskip. Naf you.
6: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi seks nanga wa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiteng, asiki disi kandresi tena ini arutu fueng. Solanga yushiwan soro, go wawanteng nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni, weri yu kondom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga den patna fueng.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: is 10:00.
1: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

0: Radio Shalom, Inspiration FM, Joan Herben.
1: Alikiman, aukanisi programma, libi angagadu, ekon, alufutin, nasatane, tina Radio Shalom, 94.5. Maar vanaf nu, we beginnen met alle die de ook commenten, alufutin, changatinu, na Radio Shalom. En kevau sabi uka aliki Radio Shalom, na 94.5, maar ook toen tapu www.shalomsuriname.com. En dat in alle samadi abi internet. Ka aliki. Piki tawan tu fude aliki tu. Aliki man. Mie bali wodi. Disina programma libi angagadu. Mina Marco Saling Dedi. Dibe mak chayen kongi chayen.

Nou, muziek wil ik over hebben van geliefde de sleutels tot echt geluk. Ik had het al de vorige keer over een lang en voorspoedig leven. Hoe we gelukkig kunnen zijn en zo. Dat we niet in grote dingen hoeven te zoeken. Geliefde, soms zoeken we het in dit en dat. Maar al met uw geliefden samen zijn, bezig zijn. En zo, weet u, is al een moment om gelukkig te zijn. Ja. En weet u, ik hoor mensen vaak zeggen... ik lijd niet aan depressies. Ik gebruik geen medicijnen en heb geen ernstige problemen. Maar ik ben nog steeds ongelukkig in mijn dagelijks leven. Dus ze zijn niet ziek. Ze zijn niet arm soms. Ze hebben geen gebrek. Maar ze zijn niet gelukkig. Veel mensen beseffen dat ze ongelukkig zijn. En voelen een diep verlangen naar geluk. Ze verlangen ernaar om gelukkig te zijn. Hoe kan iemand de levensvreugde terugkrijgen? Iemand die dus zijn of haar levensvreugde heeft verloren. Dit is een zeer interessante vraag, geliefde. Hoe kan iemand weer gelukkig zijn? Het antwoord is duidelijk niet te vinden in wat er aan ons wordt verkocht. In advertenties of de films die we van Hollywood kijken. Of wat dan ook, geliefde. Tegenwoordig is men zo bezig op hun telefoon... He, en zo, dit jaar zelf, vorig jaar dan, eind van het jaar, vroeg ik aan een winkelier van, heb je kalenders? Die zei me doodleuk, nee mevrouw, want iedereen heeft een telefoon met de datum erop. Waar gaan we naartoe? Dus alles wordt gedigitaliseerd. Zo noemt men dat toch, gedigitaliseerd. Alles is op de computer, alles heb je in je telefoon, alles. En sommige mensen zijn doodongelukkig zonder hun telefoon. Mis arriere. Temisjes maar de zo. Want geliefde, deze dingen kunnen je juist afhouden van de dingen die je juist gelukkig kunnen maken. Je zit met je geliefde, je bent aan de telefoon, je kijkt niet naar ze, je luistert niet eens wat ze te zeggen hebben. En ja, je loopt wel aan het in Amerika terwijl je vlak daar zit met mensen om je heen. Maar geliefde, wat vertelt wereldstatistieken ons? De World Happiness Index wordt jaarlijks gepubliceerd door de Verenigde Naties, waarin het geluk in de wereld wordt gemeten op basis van verschillende factoren. Het verslag, geliefde, dat men publiceert, bracht een reeks, dus van de afgelopen tijd, zeer interessante feiten aan het licht. En enkelijk elke periode dat ze het zouden doen, komen er weer meer dingen aan het licht. Want omdat de tijd niet blijft stilstaan, toch? Dingen moderniseren zich, dit gebeurt, dat gebeurt en zo. In ieder geval, geliefde luisteraars, de 10 landen die volgens dit rapport als de gelukkigste ter wereld worden beschouwd waren Finland, Denemarken, Zwitserland, IJsland, Noorwegen, Nederland, Zweden, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk en Luxemburg. Finland staat al 3 jaren aan 1 bovenaan de lijst. En hoofdstad Helsinki is als het gelukkigste stad genoemd. Enkele van de redenen waarom de Scandinavische landen steeds weer tot de gelukkigste landen worden gerekend, zijn hoge sociale bijstand, lage corruptieniveaus en effectief functioneren van de democratie en het bestaan van solide overheidsinstanties of instellingen. Hoewel de persoonlijke financiële welvaart een factor is voor geluk in de landen, lijkt de verdeling van die welvaart de sleutel tot hun geluk te zijn. De inwoners van die landen zijn niet alleen tevreden vanwege wat ze individueel bezitten, maar ook vanwege wat anderen vergelijkbaar hebben.

Het is niet verwonderlijk dat de gelukkigste landen de democratische landen zijn. Ja, toch? Landen die zich sterk inzetten op gelijkheid en een adequate verdeling van welvaart. Hoe zit het met de rest van de wereldbevolking? Zou het kunnen dat welvaart gewoon genoeg is om ons geluk te meten? Kan iemand gelukkig zijn, ongeacht zijn financiële situatie? Een echte geluk leven. De waarheid is dat de wereld vol is van ontevreden mensen die voortdurend proberen geluk en voldoening te krijgen door dingen te willen die boven hun vermogen zijn. Ze leven in voortdurende angst omdat ze meer en grotere bezittingen willen hebben, die echter onbereikbaar zijn, en leven daardoor continu in een staat van teleurstelling. Ze koesteren ondankbaarheid omdat ze de zegeningen die ze al genieten over het hoofd zien. Herkenbaar bij u en ik, geliefden? Wilt u gelukkiger zijn? Probeer de volgende aanbevelingen op te volgen. Wees blij met eenvoudige alledaagse zegeningen. Herinnert u zich de manier waarop de kinderen van Israël zich gedroegen toen ze door de woestijn dwaalden? Zelf toen de Heer hen dagelijks gratis overvloedige en voedzame voedsel verschafte, klaagden ze alleen maar. En u en ik, wat is uw houding? Klaag u of bent u dankbaar? Denk aan de zegeningen die de Heer u regelmatig schenkt, geliefde. U en ik, zegeningen zoals de lucht, ja, die u inademt. In Suriname is ons lucht nog zuiver. Niet zo lang geleden hoorde ik dat er een smog was boven ons land en zo. Maar niet dat wij zelf het produceren. Maar ja, er waait zelf van de Sahara. Vuil naar ons over, zand. Geliefde, dat loop het de Sahara. Maar dat is gewoon... We zijn ook niet zo ver van Afrika, hoor. Maar dus die dingen gebeuren, geliefde. Maar we kunnen de Heere dankbaar zijn. Toch dat we lucht hebben om in te ademen. We hebben schoon water, we hebben de zon. We hebben de warmte van de zon die ons vitamines geeft. Geliefde, een gezin dat van ons houdt. Een baan om voor onszelf te zorgen en onze dierbaren. De meeste van ons hebben een baan of hebben toch wel een inkomentje waarmee we, ja, al zijn het eindjes aan elkaar knopen. Maar ja, de kans om God te kennen en te dienen, geliefde. Want we leven in een land waar we de vrijheid hebben tot nu toe om God te dienen. Alle vrijheid. Onthoud ze. Tel ze, geliefde, die zegeningen. Schrijf ze op. Zodat door deze zegeningen in gedachten te houden, uw geest zich in dankzegging zal verheffen tot God. En ik had ooit gelezen dat wanneer we dank zeggen, dat we dankbaarder worden. Want we gaan praxeren, toch? We gaan denken, zo we takken, toch? We gaan daar klakkeloos van. Ja. Maar we gaan nadenken van, hey, de Heer heeft me genezen, boy. Hey, op het nippertje kon ik mijn water en licht betalen. Hey, ik kon bij een aanrijding betrokken zijn, maar de Heer heeft me bewaard, jongen. Enzovoorts, geliefde. Sami berekend dat ik de minobon. Weet je, zambo ponyan tap ta framasia. Als maar dat potwan zijn in me aan hoe ik kan eten. Ik ken die kinderen. Ik kan mijn gezin voeden. Geliefde, onthoud die dingen. Schrijf ze op. Zodat ik en u. Zodat onze geest zich tot in dankzegging tot God kan verheffen. Ten tweede, heb een rein geweten. Wat is er mooier dan een geweten te hebben dat er vrede is met God? Met uzelf en met uw medemensen. Als u vrede hebt met God, zeg ik altijd, zul u vrede hebben met uw medemens en vrede met uzelf. De vrede die voorkwam uit Gods vergeving van onze overtredingen, onze zonden, is te vinden in het heilsplan van God. In Romeinen 5 vers 1 lezen we: daarom gerechtvaardigd door het geloof hebben wij vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Gods vrede.

vrede. Maak dat wij in vrede leven met de mensen om ons heen. En uit die tweevoudige vrede vloeien mentale, fysieke en spirituele gezondheid voort. Nogmaals, geliefde, Gods vrede maakt dat wij in vrede leven met de mensen om ons heen. En uit die tweevoudige vrede, dus vrede met God, vrede met uw medemens, vloeit voort dat we een mentaal, fysiek en spiritueel gezond kunnen zijn. Probeer anderen gelukkig te maken. Doe niet omdat minder gelukkig dus ben ik alles maar ongelukkig. Minder breedte dus stress maar naar breedte. Weet je? Minder pijn dus alles maar moet op pijn toe. Ik heb verdriet dus iedereen moet verdrietig zijn. Nee, probeer anderen gelukkig te maken. Want dat geeft een grote innerlijke voldoening, geliefde. Vreugde delen met anderen creëert een innerlijke gevoel van geluk dat door uw hele lichaam zal worden weerspiegeld. Uw bloedcirculatie zal worden verbeterd, uw lichaam raakt verkwikt, terwijl u zich ook in uw geest vrij en gelukkig voelt. Gods zegen is een gezegende kracht. En degene die kraak anderen helpen met de zegeningen die ze zelf hebben ontvangen, zullen een grote levensvervulling ervaren. We kunnen persoonlijk geluk vinden in het geluk van degene die we helpen en zegenen. Ik zeg het u, geliefde, doet u dat, dan gaat u het zelf ervaren. Zoals Matthäus 7 vers 12 zegt, alles nu wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus. Uit de MBG-vertaling. De Heer leerde dit beginsel, de gouden regel, aan de mensen om gelukkig te zijn. Omdat geluk niet op een andere manier te krijgen is. Geliefde, wanneer je geeft, zal je gegeven worden. Wanneer je doet, zal je gedaan worden. Ten vierde, leef in het heden. Leer in het hier en nu te blijven, zonder u zorgen te maken over het verleden of de toekomst. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, zegt het woord van God. Geef de Bijbel, dit zegt het woord van God. Toch? Leef in het heden, hier en nou. Kent u die tekst uit Johannes 4? Degene die de Heere aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. En nu is het de tijd. U hoeft niet naar Jeruzalem of Samaria te gaan. U hoeft niet naar daar en zus te gaan om de Heere te aanbidden, om dankbaar te zijn. Vlak waar u bent, kunt u God dankbaar zijn. Leef in het heden. Ten vijfde, ontwikkel een positieve houding. Ik zei u al aan het begin, als we een houding hebben, altijd klagen, negatief zijn, zullen we de ongelukkigste mensen zijn. Al hebben we van alles. Met andere woorden, maak er een gewoonte van om uw geest te concentreren op en te mediteren over wat goed is, wat waardevol is. Denk aan wat, want, geliefde, de Bijbel zegt, denk aan wat waar is en waardig, rechtvaardig is. Al wat rein en betamelijk is. Al wat welluidend is, deugdheid en lof verdient. Filippenzen 4, vers 8. Dit houdt ook in dat je alles wat er gebeurt in perspectief plaatst om het niet ernstiger te zien dan het is. Noem ik voor een mirawang olifant, geliefde. Maar probeer alles van de positieve kant te bekijken. In Gods ogen. En natuurlijk lach zo vaak als mogelijk. Ja, ik ook. Het geldt vooral voor mij. Maar soms zeggen mensen mij zo, hoe kijkt u zo, Sip? En zo. Weet u? En dan ja, wil ik een smile optoveren. Ik wil blij zijn. Ik wil blij kijken. En daarom vraag ik de Heer ook elke dag. Heer, mag me blij. Geef mij uw blijdschap. Want die blijdschap van u, Heer. Niets kan het verdringen. Noti no kan poeren. Noti no kan tapping. Ontwikkel solide vriendschappen en relatie met mensen. Met mensen om u heen. Nogal die tapie eigen eiland. Dat heeft God een beetje dat. Hebben we ervan nodig dat het nodig was dat wij op eilanden dus alleen konden leven. Dat had hij ons zo gemaakt. Hij is bij machten. Het Heer heelal heeft hij gemaakt. We weten niet hoeveel, hoe groot het is.
Well, a handje volgens mij die de nagrond tapu. Gaat er weer kapot toe, allemaal tapu

eiland. Me want dat van elke minuut af van bestaan voor me. Dit maar om me heen, en van mijn man, van mijn kinderen, kleinkinderen, van niets. Ik wist alleen ik, Marco, leef op een eiland. Hè, misschien met God, ik weet niet hoe het zou zijn. Maar Garo zal dat af van de hoedoe, voelim naar Makandra. En ik ompoot naar Makandra. En daarom moeten we solide vriendschappen en relatie ontwikkelen met mensen. Begin met de mensen om je heen. Heb een doel in het leven, geliefde. Leef niet zomaar. Ja, die begin, ik had de webpraserie. Ja, ik zie wel wat het brengt. Nee. Zet die dingen die je wil op papier. Of spreek ze in je telefoon. Of zeg het aan iemand. Hè? Of je kunt onthouden. Onthoud het in je hoofd, de dingen. Het hoeft niet duizenden dingen te zijn. Maar heb doelen voor het leven. Het leven. Achterwereld is een morale gezondheid. We een totale wezen zijn. Toch? Daarom moeten we onze gedachten angstvallig bewaken en volledig om volledig geluk te genieten. Onze gedachten, daar worden we zo aangevallen. Inoshi ana love you. Inoshi ay wakapsa. Inoshi disi. Inoshi dati. Ino yereso. Ino merkso. Oh, in onze gedachten. Oh, hoe zal het zijn? Hoe gaat het zijn? Wat moet ik doen? Dus dat in je gedachten, zo geliefde. Worden we zo aangevallen. En waarom vijand hij heer ben joen. Als je niet die gedachten aan de Heer kan geven. En aan die dingen kan denken die goed zijn, rein zijn. Zoals ik reeds van tevoren heb gelezen, geliefde. Toch? Als we niet aan die dingen kunnen denken uit Filippenzen 4 vers 8. Dan denk je, alles wat Sani. Dingen die niet helemaal van belang zijn. En dan laten we het toe en dan gaan we het geloven. Tevoekba we go libiso, tevoekba zijn we dood ongelukkig. Want onze gedachten zeggen ons iets anders dan de realiteit is. Daarom moeten we onze gedachten aanvallen. Ja? Onze gedachten, onze hart kunnen we zeggen. De Bijbel zegt, bewaar je hart boven al wat te bewaren is. Bewaar je gedachten. Vraag de Heilige Geest om u daarbij te helpen. Dan pas kunt u volledig geluk genieten. Kwel uzelf niet met sombere gevoelens, geliefde. We kwellen onszelf zo vaak met die gevoelens. Analomi, inoshi, demchinso, disiso, datso, famiriso, allerlei dingen. God heeft een gelukkig leven voor u, ondanks de omstandigheden. God heeft een welbelovend hoop voor u. Dat is geestelijke gezondheid. En we moeten het willen hebben, geliefde. Want de Heer biedt het ons aan. Zelfbeschadiging is een te groot probleem om genekeerd te worden. Weet u? We moeten niet eraan voorbij gaan. En daarom is het ook van, als u ziet dat u niet kan, geliefde, soekoe jeppie. Nog eraan voorbij van, ja, dit is nanga zo, soeko jeppie. Tegen ons maar, vertrouw ons maar. Actie gado suma. Zodat als man kan jeppie, puri uit den prakserie, dat pedine jeppie, maar prakserie sa echari ga ondro. Tegen ons maar boeien als zo met denken, zo met prakserie, zo met fieri. Mensen die zitten met allerlei zelfmoordgedachten en allerlei dingen die ze te neer willen drukken. Kom eruit, geliefde. Er is hoop, er is een God. Die u gelukkig wil maken. Ware geluk is alleen in God te vinden. Door zijn Zoon Jezus Christus. Met de bijstand van die geest die hij ons heeft gegeven. Zoals Jezus beloofd heeft. Die bij ons zal zijn. En in ons zal wonen. En ons zal helpen. Amen, geliefde. Ik groet u voor vandaag. Ik ben Margot Salingdeli en dit programma Vrouw Vandaag. Radio komt van maandag tot en met vrijdag rond 11 uur op 94.5. Kunt u dat niet zo goed ontvangen, kunt u dat doen op www.shalomsuriname.com. En ook de televisie hebben we op de zondagavond om 8 uur. Vrouw Vandaag TV, die kunt u kunt ernaar kijken van rond 8 uur 's avonds op de zondagavond. Nu is onze zender niet zo goed. Weet u is uitgevallen, maar u kunt het ook streamen, tv streamen, op www.shalomsuriname.com. En dan kunt u kijken. Ik zeg God zegen u. Te wantra lezen aan Gadowani untambung.

Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.

0: Ben Bilgol. Ik hou van Harry Door Shadow.
1: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution. De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
2: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalanicom. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalanicom kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalanicom, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, save and enjoy.
3: Naskip. A passe foi essa. De amor algum passe.

Het is 11 uur. Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
1: Focus op Christus. Iemand zegt, ik shift mijn focus op de dingen die van boven zijn. De dingen van de Heere. Amen. De Bijbel zegt dus nogmaals, wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Maar hij zegt ook, indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat gij maar wilt en het zal u geworden. Vaak genoeg zijn we blij. Ja, God wakken aan mij of God den aan mij, is dat hij, noem maar op. Maar we vergeten dat hij God want to, niet dat God den aan jou, dat God genade dat God den aan jou. Wie speel je go? Maar jouw focus moet zijn, ik moet in Christus blijven. Dat God met je is, is zijn genade. Maar dat je in Christus bent, is een keuze die je elke dag moet maken. Is een keuze. En het is voor ons dan belangrijk, dat wat er ook gebeurt, onze goal, onze focus moet zijn Christus. Christus. Christus. Het koninkrijk van Christus. Het koninkrijk van God. Het koninkrijk der hemelen. Daar moet onze focus zijn. En wanneer we in Christus zijn, niet alleen maar mogen vragen wat we willen en het zal ons geworden. In Christus zijn we veilig. In Christus zijn we untouchable. In Christus zijn we rijk. In Christus zijn we volmaakt. In Christus zijn we sterk. In Christus kunnen we alles doen. Daarom zegt die tekst, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Omdat je focus dan niet meer is op wat ik kan doen of wat mensen van me kunnen doen. Je focus is op Christus Jezus. En hij geeft je de kracht en die mogelijkheid om te kunnen doen wat je moet doen. En ja, in hem kunnen we alles doen. Maar je focus is, je bent in Christus Jezus. Colossenzen 3 vers 1 en 2 zegt, indien jij met Christus bent, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus gezeten aan de rechterhand God is. Bedenk de dingen die van boven zijn, niet die op aarde zijn. Met andere woorden, richt je focus, richt je aandacht, richt je concentratie op de dingen die van boven zijn. De dingen van het koninkrijk van God. En er gebeurt heel veel rondom ons heen. Er gebeurt heel veel rondom ons heen die ons soms wil afleiden, soms wil brengen in een dwaalspoor. Maar het woord van God deze ochtend tot u is, focus op hem. Focus op God. Shift je focus. Als je focus op andere dingen was, shift je focus. Verschuif, verplaats je focus op de dingen van de Heere. Laat uw mindset op Christus zijn. Weet u, vaak genoeg gebruiken dat woord mindset. Mindset komt uit mind en set. Dat wil zeggen, je kan je mind zodanig zetten, zodanig instellen op een bepaald ding. Ondanks wat je voelt, ondanks wat je ruikt, ondanks wat je ziet, je mind is gezet. En de Heer wil dat we onze mind moeten zetten op de dingen van boven. De dingen van hem. De dingen van het koninkrijk. Als we dat niet doen, gaan we op een gegeven moment dingen doen, denken dat we God behagen. Maar we behagen hem niet. We gaan denken dat wij werken voor God. Maar op een gegeven moment doen we zijn wil niet. Want onze focus is niet God. Onze focus is, mensen moeten zien dat ik werk in de kerk. Mensen moeten zien dat ik de visie ondersteun. Mensen moeten zien. Ik moet werken, want anders gaat men zeggen dat ik niets doe in de kerk. Dat is je focus verkeerd. Mindset. Je mindset moet zijn kingdom minded. Op hetgeen van boven. De dingen die de Heer wil hebben. De dingen die zijn te maken hebben met het koninkrijk van God. En het koninkrijk van God is righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Rechtvaardigheid, gerechtigheid. Ik bemoedig u, lieve broeders en zusters. Laat onze mindset Christus zijn. Laat onze mindset Christus zijn. En als onze mindset Christus is, dan zullen we niet meer twijfelen. We zullen niet meer angstig rondkijken. Maar we zullen wandelen in geloof. We zullen gelovigen zijn en kinderen van God. Die niet zullen wandelen naar ogenschouwen of naar wat we zien of per seizoen. Maar we zullen gelovigen zijn die wandelen in geloof en door geloof. We zullen gelovigen zijn die zullen wandelen met zekerheid en vastberadenheid. Wetende dat onze toekomst is in de Heer. Wetende dat onze toekomst is in God. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En dat onze verleden niet onze toekomst kan bepalen. Maar dat onze toekomst reeds in Christus is bepaald. De Heer die u heeft gelegd. En u denkt van dat die spaargelden uw droomhuis gaan bouwen. U heeft het glad mis. Want God wil uw droomhuis voor u bouwen. God wil u brengen in het huis dat hij voor u heeft voorbestemd. Maar als u denkt en hoopt dat, ja, die door bijna naar een spaargeld. Nog dit. In het door. De Heer wil hebben vandaag dat u focus op hem moet zijn. Hij gaat uw huis voor u bouwen. Hij gaat u geven wat u nodig heeft. Maar uw focus moet zijn op hem. De Heer praat tot u. Als u focus op, ja, maar die moet veranderen. Die moet veranderen. Misschien bent u voor uw partner. U bent voor uw man, uw vrouw. U bent voor uw kinderen. U bent voor uw familie. U bent voor uw collega aan het werk. En u kijkt maar misschien naar, ja, maar verander toe. Kan je juist even tak hier. Maar je moet veranderen. Maar je moet dit doen. Bijna mijn takkie. Jouw gepraat stoot die persoon af. Wat jij moet doen. If God het tegen je praat, dan praat. Maar if God het tegen je, wees stil. Maar focus op God. Hij gaat de persoon die u graag wil zien in een andere staat. Want dat is goed. Dat is de goedheid die God heeft verzet in u als mens. Soms je wil naar Boensan voor je dochter, voor je zoon. Soms je wil naar Boensan voor je buurvrouw of je collega. Dat is goed. Maar focus op het koninkrijk, op God. Laat je die focussen op wat je ziet. Want soms, omhoor je begin juist uit Jersey, als ik omhoor erg. Hey Jersey. Maar God is aan het werk. Elke keer als u bidt voor iemand, God is bezig. God verhoort uw gebed. Want hij wil hebben dat we moeten bidden voor onze naasten. Dus wanneer u bidt, laat het voor God. Maar als er aan mij begin dat hij, je zou take over voor mijn buurman, dat hij zou kost worden. Laat het voor God. Je hebt gebeden, laat het voor God. Maar denk niet dat jij zoveel gaat kunnen zeggen om buurman of buurvrouw te veranderen. Nee, Robo. Wij kunnen geen mensen veranderen. Laat dat voor God. Hij is almachtig, hij kan dat doen. Hij is in staat om harten te doorgronden. Hij is in staat om harten te kunnen veranderen. Om mensen een nieuw hart te kunnen geven. Shift je focus. Haal je aandacht weg. Wij allemaal hebben situaties, hebben bergen, hebben problemen misschien. Ja? Met een elkaar probleem, maar soms heb je omstandigheden waarmee je dealt. En je zoekt naar een oplossing. Je zoekt naar een oplossing. En vaak genoeg willen we alleen een oplossing. Vaak genoeg willen we alleen een verandering, een omkeer. En dan focussen we op, ja, maar Samus verander. Asamus kenki. Asamus, ja, een chef moest komen, een doorbraak moest komen. En God wil je doorbraak, maar God wil make you focus op. Awansa echara doorbraak. Awansa echara oplossing. De oplosser himself. De problem solver himself. God wil make you focus op één. God wil make you focus if you want genezing. If you want bevrijding, focus op God. If you want redding, moet je gaan bij de redder. Vaak genoeg zoeken we zaken. En alhoewel we weten waar de juiste oplossing is. Toch willen we graag dat ding proberen eerst op onze eigen manier. Denk ervan, tenminste dat aan, dat gaat ook aan breed het op me. Ja, dan breed het op jou. Want dat wil zeggen, je bent hoogmoedig. Je wil onafhankelijk zijn van hem. En dat gaat ons daartoe. God wil altijd hebben dat in alles wat je doet. Dat je hem bij betrekt. Dat hij de eer uiteindelijk krijgt. Dat I got to. Na you. God to be. Maar doe als Sandy Sima. I got to. Na you. zonder u zo, dit zou niet mogelijk zijn, maar Vader, dank u wel naar u. En dan is het elk detail, elk klein ding. Het maakt niet uit wat het is. Maar God wil hebben dat je je focus moet richten, zoals die tekst het zegt, volledig op Hem. Op Hem. U zoekt zekerheid. Ja, wij zoeken zekerheid.

gedien. Zeg daar. Iedere boom die goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen. En het vuur, iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen. Laat me even hier stoppen. Wanneer we onze focus gaan leggen op God, met andere woorden, jouw verlangen is, ik moet in Christus blijven, dan is het automatisch dat die vrucht gaat dragen. Is het vanzelfsprekend, want God is een God van groei. God is een God van vruchtbaarheid. Dus wanneer je in Christus bent, dan moet je zien dat je een ladder hoger, een stap hoger. Als u Christus deed en u merkt dat uw leven nog steeds round en round en round en round en round en round gaat, dat wil zeggen, ergens een schakel nog vastboom. Ergens was aan nee de helemaal. Maar aan de andere kant, soms, wat gebeurt er met ons? Soms, hoe liep je vooruit, daadwerkelijk. Maar soms, hoe de zo'n gevoelige stap aan negativiteit. Zo'n gevoelige stap zijn ego boom. Dat onesie schreef zijn ego boom. Soms, hoe een abdoor schreef dat God voor hoor, want toegebieden voor nu pa. Maar omdat hoe de zo'n gevoelige stap, ja maar dit moet gaan, ja maar dat moet. Dan zien we niet dat de Heer reeds bepaalde dingen al in orde heeft gemaakt in ons leven. Elk gebed dat u bidt tot God, verhoort Hij. En soms we vergeten dat we kan gaan een lange waslijst. Heren maar dit. Heren, oké. En gaat het op één ding, en zit dat aan. En soms, we nu focus, en daarom een Bijbel takkie, een woord takkie, je moet je focus shiften. Soms is je focus zo op, ja maar mijn huis is niet zo mooi als die van buurman. Ja maar mijn auto is zo chobo, zo, is zo. Je focus op wat je trast aan niet. Waardoor je niet ziet, je bent dat God je geneest. Je ziet dat ik genees. Je bent begrijp dat ik dat mijn zand moest veranderen. Maar je volgt dat de zand heeft. Maar je bent zo gefocust op andere dingen. Lieve mensen, het geldt voor ons allemaal. Laten we in deze tijd als nooit tevoren ervoor kiezen om onze oog echt te houden op Christus. En de Bijbel zegt in vers 21. Matteüs 7 vers 21. Niet dat ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil, mijn vaders die in de hemelen is. Velen zullen tot mij zeggen, de die dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam boze geesten uitgedreven. En in uw naam vele krachten gedaan. En kijk wat God gaat antwoorden. En dan zal ik hun openlijk zeggen. Ik heb u nooit gekend. Gaat van mij weg. Gij werkers der wetteloosheid. Je ziet, hij praat niet over een andere groep. Over mensen die aan het zondigen waren. Mensen die, nee, hebben we niet in uw naam geprofiteerd. En we niet in uw naam boze geesten. Dat wat ik idee naar komakandra, idee naar kerkie, idee naar body of Christ, zoals we het zeggen. You de usher, you de priest, you de predikant, you de. Maar neem ik uit. Maar soms ik aan de bezig, denken dat ik ben bezig met de dingen van de Heer. Maar je focus is niet op God. Je focus is op andere zaken. En de Bijbel zegt, wanneer we voor God gaan staan, als we zo'n keuze maken om onze focus te zetten op mensen, moeten we zien, ik moet gehoord worden, of noem maar op. Gaat God zeggen, ik ken je niet. Ik heb je nooit, dat maar, word het tof man. Ik heb je nooit gekend. Niet eens, ik ken je nu niet meer. Ik heb je nooit gekend. Dat wil zeggen, je bent vriendeling. En laten wij als gelovigen vandaag hier zitten. Laten we niet vallen in deze categorie. Laten we niet vallen in deze groep. Ik spreek het woord zoals de Heer me zegt.

0: Want velen van ons komen naar de kerk, maar wat is ons motief? Is het, ja, maar ik ben ook naar pastor bel me, lang, heb je lang niet gezien, wat leek je, maar. Dus ik kom, ik was doen alvast, maar ook. Maar yes, don't you, waar is je focus? Is je focus op, wat wil God me vandaag zeggen? Wat wil het woord van God tot me spreken vandaag? Focus. Filippenzen 4 vers 8 zegt, voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat. Focus u daarop. De Heer wil ons in deze tijd als nooit tevoren opliften. Hij wil hebben dat de wereld ziet dat hij leeft. Hij wil het licht van hem laten doorschijnen door ons. Hij wil graag hebben dat u gebruikt wordt machtig om wonder te doen hier op aarde. Maar onze focus als gelovige moet zijn kingdom mind. Wat wil Christus? Wat wil het koninkrijk van God op aarde? Want we bidden wel uw koninkrijk komen, u wil geschieden gelijk in de hemel, alsof ook hier op aarde. Maar willen we wel hebben dat wat God daarboven wil, hier op aarde moet gebeuren? Laten we gezamenlijk komen op de plek, broer en zuster, dat onze focus in deze tijd niet is op andere zaken, niet is op Sodom en Gomorra, niet op Egypte, niet op je verleden, maar is op het koninkrijk van God. En dan kunnen we zeker zeggen dat de beste tijden die voor ons liggen, tijden zijn van hoop, tijden zijn van fever. Blessing's gonna find me here, here, oh yeah, yeah, yeah. Fever's gonna find me here, oh yeah, yeah, yeah. Maar onze focus moet zijn niet op die blessing, maar op de blesser. Niet op die fever, ja, maar op de persoon die die fever heeft en die fever geeft. Niet op die zegeningen, maar op de persoon die gaat zegenen. Niet op geld, maar op de persoon die dat alles heeft. Die zegt, rijkdom en eer zijn bij mij en ik geef het aan wie ik wil. Broers en zusters, dit is het woord van God aan de gemeente vandaag. Shift jouw focus. Het geldt voor ieder, het geldt voor mij. Shift jouw focus. God wil het doen. Hetgeen wat u nodig heeft. God wil het doen voor u. God wil u die oplossing geven. God wil u die doorbraak geven. Maar focus op hem. God wil u die promotie geven, ja. De Bijbel zegt, promotie komt niet van het oosten, niet van het westen, niet van het noord. Het komt van God. God wil je die promotie geven. Maar focus op hem. Niet op die promotie. Ik moet promotie krijgen. Ik moet promotie. Focus op hem. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En alles wat u nodig heeft, zal u bovendien geschonken worden. In Jezus' naam. Amen. Laat de Heer u zegenen.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

0: Mijn verleden is voorbij. Ik leef in de tegenwoordigheid. Dank de Heer dat Hij er voor mij is.
1: Yo, ik ben Amelo Junnery Raymond en ik luister ook naar Radio Shalom.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hé, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Dit is Renate Gawij en je luistert nu naar Radio Shalom.
1: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Volmaakte mensen bestaan ook in het huwelijk niet. Iemand schreef eens: liefde is blind, maar het huwelijk opent je ogen. En zo is het. In het huwelijk ontdek je bij elkaar de minnetjes, de onvolkomenheden. Trots bijvoorbeeld, waardoor vergeving vragen een probleem is. Of egoïsme, waardoor niet aan de ander wordt gedacht. Of ongedisciplineerd zijn, waardoor de ander gestrest raakt. Of veel eisend of chagrijnig zijn, waardoor de ander uitgeblust raakt. Of een scherpe tong, waardoor de angst de ander om het hart slaat wanneer je begint. Of een pietje precies, waardoor de ander moedeloos wordt. Erken de minnetjes. Bespreek deze trekken met je partner. Zoek u masra en vraag om hulp als jullie er niet uitkomen. Volmaakte mensen bestaan ook in het huwelijk niet. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

0: Het is 1:00.
1: Hallo, ik ben Makela. Mies, love you, shalom.
2: 3, 2, 1. Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...

tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM, de happy hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio.

Een hele, hele goede middag. Het is momenteel 3:01. Het is zoals gewoonlijk tijd voor de happy hours. En ik moet even namens onze broeder Leandro toch even doorgeven dat er helaas geen uitzending zal zijn. Wat betreft dit mooie programma, The Happy Hours. Ik ga vanaf vrijdag wel overnemen van Leandro. Zoals jullie weten, Isabi Leandro, dan gaan we een soort brokko futu. Nee hoor, hij is bezig een operatie te doen. Dus bidden jullie voor Leandro. Hij heeft onze gebeden nodig. En de beste wensen. Laten we Leandro in onze gedachten houden. Zodat hij spoedig herstel mag ontvangen en dat hij weer live in de uitzending mag komen. Maar wat wel goed nieuws is, is dat ik dan de gelegenheid krijg om vanaf vrijdag, morgen gaat het toch niet lukken, maar vrijdag ben ik wel live in de uitzending. Ik wil toch even alle jarigen feliciteren die vandaag jarig zijn, maar ook de mensen die wat anders te vieren hebben, van harte, harte gefeliciteerd. Ja, dus nogmaals, vandaag geen happy hour. We are very sorry, sorry. En onze verontschuldigingen namens de hele Shalom crew. We zijn er wel vrijdag met een nieuwe editie van de happy hour. Wat we wel gaan doen is naar leuk en lekker muziek luisteren. Zodat u niet gaat balen terwijl u zo luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Ik zeg bye bye, soi soi, milop you, mwah mwah.

0: 72 uur.
1: 94.5. If you like it that much, that, if you like it that much, listen.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Navio.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: You sabi sana syphilis? Now a bacteria e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nangawa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umasma presi, noso, mansma presi. Bosi serefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro dena a ini a mofo, noso lontu a mofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku.

Cre representeren van El Elionda, allerhoogste. Zij brengen een boodschap door middel van rapmuziek en niet door hip-hop, want dat is de cultuur. Don't get confused, raak niet in de war. Zij brengen het origineel.

0: Het is 3:00.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren.

Rosa. Si te perdonó, olvida tu pasado y mira hacia el frente.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.

0: Saiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Een hartelijk woord beurt op. Spreuken van Salomo 12, vers 25. Heeft u vandaag reeds een hartelijk of bemoedigend woord uitgesproken naar uw man of vrouw? Gary Chapman schreef het boek De Vijf Talen van de Liefde. Positieve woorden is één van die talen. Deze liefdestaal kan op verschillende manieren tot uiting komen door het geven en ontvangen van complimenten, bemoedigende of vriendelijke woorden. In sommige relaties heeft zich een patroon ontwikkeld waarin kritiek en veroordeling de boventoon voeren. Wie dat patroon wil doorbreken, mag beginnen met oefenen in het gebruik van positieve of hartelijke woorden. Hierdoor groeit vertrouwen. Mi lopju fajde. Grantangi jine moi bromtje. Anjam ben switi, grantangi. Ik waardeer het dat je op tijd bent. Wat een mooi kapsel. Of wat een mooie jurk. Het staat je goed. Hé, hey, het huis ruikt fris. Dank voor je inzet. Dank voor het wassen van de auto. Je hebt me verrast. Als we waardering uitspreken voor de ander en wat de ander doet, werken we aan een prettige relatie. Een hartelijk woord beurt op. Spreuken 12, vers 25. Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
1: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: on my mind.
1: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.
2: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai serviesgoed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kirpalani. Kirpalani. Safe and enjoy.
2: Naskip.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5. Your daily inspiration.

0: Het is 5 uur.
1: We'll get you out, though I don't know how.
2: En Radio Shalom, die doet hem. Haley Anthem.
3: En Lady Shina.
2: Be blessed.
4: Inspiration FM 94.5.
5: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat, nummer 14.

je vriendje, hij is ook je vriendje. Sluit maar aan, sluit maar aan. Hallo Happy Kids, hoe gaat het met jullie? Ja, vandaag zijn we er weer op de radio. De tekst van deze week is gehaald uit Johannes 14, vers 6. Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14, vers 6. Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Happy Kids, heb jij wel eens hulp nodig gehad? Stel je voor dat je door een drukke straat loopt. Auto's rijden langs, mensen praten, iedereen is bezig. Maar jij ziet niets. Je hoort alleen geluiden. Maar je weet niet van wie of waar het geluid vandaan komt. Hoe zou jij je voelen? Bang. Alleen. Vervelend. Ja, best wel een eng gevoel. Voor we verder gaan, wil ik eerst met jullie bidden. Neem een eerbiedige houding aan. Trouwe God en Vader, dank u wel voor deze dag. Dank u wel dat wij ook nu bij elkaar mogen komen om te luisteren naar het woord van u. Heere God, dank u wel dat wij u mogen kennen, dat wij tot u mogen praten, dat wij mogen zien. Heere, maakt u ons, brengt u ons tot rust, zodat we kunnen begrijpen welke boodschap u vandaag aan ons wilt geven. Zegent u elk een van ons, maar zegent u ook zij die graag erbij willen zijn, maar welke dan ook vandaag afwezig zijn bij het Happy Kids programma. Dank u wel, Heere God, voor alles wat u voor ons hebt gedaan en nog wilt doen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Het was een drukke dag in de stad Jericho. Overal liepen mensen. En buiten de stadspoort, langs de weg, zat Bartimeus. Bartimeus kon niet zien. Hij was blind. Elke dag zat hij daar op dezelfde plaats. Bedelen, almoes. Hopend dat iemand hem een muntje of een stukje brood zou geven. Happy Kids, hoe zal Bartimeus zich voelen? Misschien werd hij elke dag door de familie daar naartoe gebracht om te gaan bedelen. Almoes. Je ziet de mensen niet, je hoort ze wel, maar je bent eenzaam en zit maar daar te wachten. Almoes. Op een dag, toen Bartimeus weer bij de stadspoort zat, hoorde hij voetstappen. Veel stemmen, alsof de hele stad onderweg was. Bartimeus vroeg, wat gebeurt er? Waarom is het zo druk? Een man antwoordde, Jezus van Nazareth, kom voorbij. Toen Bartimeus dat hoorde, sprong zijn hart op. Wij zouden zeggen, zijn haar begon sneller te kloppen. Zijn haar bonste van blijdschap, van onzekerheid. Alles ging in hem op. Hij had van Jezus gehoord, van zijn wonderen, over de liefde, over hoe Jezus zieken beter maakte. En hij dacht maar aan één ding.
Als Jezus mij hoort, dan kan hij mijn leven veranderen. Bartimeus kende de Heere Jezus niet, maar hij had een sterk geloof in de Heere Jezus. Hij wist dat de Heere Jezus velen genezen had. Dat hij ook genezing kon vinden bij de Heere Jezus. Happy kids, wij mogen een voorbeeld nemen aan Bartimeus. Als je problemen hebt, of je je alleen voelt, of je durft niet aan je mama of papa te zeggen dat je je niet lekker voelt, mag je altijd roepen naar Jezus. Hoe hard of hoe zacht ook, hij hoort je. Dus, happy kids, Bartimeus, dan maar één ding. Als Jezus mij hoort, dus riep hij zo hard als hij kon. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. De mensen om hem heen zeiden, stil, hou je mond. Jezus heeft geen tijd voor jou. Maar Bartimeus liet zich niet stoppen. Hij bleef roepen, Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. En toen bleef de Heere Jezus staan. Hij draaide zich om en zei, wie roept mij? Roep hem hier. En eens veranderde de menigte. Kom, kom maar. Jezus roept je. Kom, Jezus roept je. De mensen keken neer op Bartimeus. Ze hielden niet van hem, omdat hij blind was. Hij moest bedelen. Hij werd zelf beledigd door die voorbijgangers. Maar Jezus stopte juist voor hem. Jezus vond hem belangrijk. De Heere Jezus zag hem. Hij ziet ook ons als we hem roepen. Hij weet precies wat wij nodig hebben. Happy kids, toen de Heere Jezus Bartimeus riep, sprong hij op. Hij gooide zijn mantel weg. Het enige dat hij had en liep naar Jezus toe. Jezus keek hem vriendelijk aan en vroeg, wat wil je dat ik voor je doe? Bartimeus antwoordde, Heer, laat mij zien. Toen zei Jezus, ga heen. Uw geloof heeft u gered. En op dat moment ging er een licht aan voor Bartimeus. Hij kon zien! Hij kon zien! De eerste persoon die hij ooit zag was Jezus. En hij volgde hem. Vol blijdschap en dankbaarheid. Happy kids, Jezus is de weg en de waarheid. En het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt hij. Als hij iets voor je gedaan heeft, kan je hem alleen maar volgen. Toen Bartimeus kon zien, ging hij niet eerst feesten of slapen. Wij zouden misschien game gaan spelen of naar muziek gaan luisteren. Nee, Bartimeus volgde Jezus meteen. Als God jou helpt, mag je dankbaar zijn en hem dienen. Bartimeus had niets, maar hij had geloof. En dat geloof veranderde zijn hele leven. Jezus is vandaag nog steeds dezelfde. Hij hoort jou. Hij ziet jou en hij wil ook jouw leven veranderen. Amen.

je vriendje, hij is ook je vriendje. Kom tot hem, kom tot hem. Oké, happy kids, tot morgen.

deze is daar waar ik kan zeggen van, deze is de persoon waar ik kan zeggen, ik heb wel iemand. Die man zei, ik heb geen mens, zodra er beweging komt. Amen. Maar in dit seizoen geeft de Heer u hulp en de Heer geeft u mensen op wie die in je leven gaan komen om met je te staan. Amen. Toen Mozes naar Egypte moest gaan, stuurde de Heer hem niet alleen. De Heer zei, ga, Aaron gaat met je mee, je broer Aaron, hij is al onderweg. Miriam gaat met je mee, want in de woestijn bracht Miriam dat heel volk aan de gang in aanbidding. Amen, ze leiden het heel volk van God. Ha. Gaat u na met meer dan met miljoenen mensen. Miriam en een tamboerijn. En de salving van God kwam en ze verheugde zich. Amen. En ik geloof dat lofprijs is niet gewoon iets van ja, je danst en je zingt alleen. Nee, het is iets dat de Heer overwinning heeft gegeven over de vijand. De Heer heeft ons overwinning gegeven over de vijand. Daarom juichen wij. Daarom jubelen wij. Daarom maken we de Heer groot. De Heer had Farao en zijn geheel leger. Had hij doen wegspoelen in de zee. Wat een geweldige God. En er was zoveel blijdschap onder het volk van de Heer. Amen. Dat die lofprijs begon automatisch te gaan. Lofprijs begon. Prijs de naam van Jezus. Lofprijs begon automatisch. Het was gewoon. Hun binnenste begon te borrelen. Dat profetische begon eruit te komen. Amen. Borrelen. Als je dat woord. Profeteren. Als je dat woord checkt in het Hebreeuws. Dan betekent het opborrelen. Amen. En zo begon die lofprijs. Onder het volk en het geheel volk begon de Heer te prijzen om die overwinning die de Heer ze gegeven had. Amen. Maar wat ik wil zeggen, Mozes had iedereen om hem te helpen om dit groot volk weg te brengen. Aaron en Miriam waren al genoeg. Ze waren al genoeg om al die mensen te leiden. Soms denken we hebben die mensen niet, we hebben meer. Soms onderschat u wie u naast u heeft. Je onderschat wie u naast u heeft. Soms onderschat u Saul. Hij wist niet eens dat David daar was om hem te helpen. Hij zag David als een tegenstander. Maar David was de helper van Saul. Om die machtige oorlogen van hem te overwinnen. En zo heeft de Heer heeft mensen geplaatst om u heen. Om u te helpen. Die zieke man zei, ik heb geen mens. Amen. De zieke antwoordde hem, ik heb geen mens. Maar wij zijn niet ziek. Wij zijn gezond. Amen, die de Heer Jezus hebben aangenomen. De Bijbel zegt van, wij zijn reeds gezond. Ons ziel is gezond. Ons lichaam is gezond. Alles van ons is gezond. Amen. Gezonde mensen hebben altijd mensen om zich heen. Amen, als u gezond bent, terwijl u ziel wel gaat, terwijl u lichamelijk wel bent. De Heer geeft wanneer mensen geestelijk gezond zijn. Amen, het gaat goed met je ziel. Er zijn altijd mensen om je te helpen, om je te brengen naar de plek waar je moet gaan. En ten derde, hij was niet bij machte en de Heer maakte hem wel in staat om te wandelen. Die man kreeg een zodanig geloof dat het provoceerde die mensen daar. Amen, ze vonden van het is Sabbat en je mag je matras niet optillen. En hij zei, die mij gezond heeft gemaakt, heeft gezegd, neem je matras op en wandel. En ik wil u hiermee bemoedigen, geliefde. Dat de Heer u in staat stelt om zodanig geloof te hebben. Dat geloof anderen gaat provoceren. Amen. Niet je mond. Hoort u me, geliefde. Niet je mond moet anderen provoceren. Je geloof moet anderen provoceren. Niet je mond, je begint je aan te stellen. Next no man horen me, next no man broken me. Als de Heer me dit. We moeten die dingen achterwege laten. Laat je geloof voor je praten. Laat aan allen zien dat je vooruit gaat. Laat aan allen zien dat je succesvol bent. Laat aan allen zien dat God met je is. Dat God met je is. Jozef hoefde niemand te wezen dat God met hem was. Amen. Die gado opamang. De Heer heeft hem verhoogd. Iedereen zag het direct. En laat het ook zo zijn in ons leven. Amen. Dat niet ons mond... andere gaat

0: provoceren.
1: Nee, dat de Heer dat ons geloof het gaat doen. Amen, dat mensen je zien, maar dat, gado danga wanja. We kunnen niet zeggen over deze, want God is met hem. God is met hem. Amen. Zo, er zijn drie dingen die de Heer doet. Van tijd tot elke keer. Had er elke keer een beweging. God wil elke keer een beweging hebben in uw leven. Ten tweede, van niemand hebben tot mensen hebben. Die mensen zijn vlak daar. De Heer Jezus was vlak daar om te helpen. Maar de Heer, ik heb geen mens. Die mensen om je te helpen, zijn er. Ze zijn er. En ten derde, wat je niet kan doen. Amen, de Heer stelt je in staat om geloof te hebben. Die anderen gaan provoceren. Laat uw geloof provocerend zijn in deze tijd. Amen. Laat het een provocerend geloof zijn. Dat iedereen die je ziet en ziet dat de Heer is met jou. Amen. Laten we bidden. Vader, ik dank u mij, God, Heer, voor uw woord, Heer. Voor allen die gehoord hebben, Heer. Ik bid, Heer, deze dag, Heer. Dat uw woord in goede aarde mag vallen, Heer. In de machtige naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Amen. Amen. Geliefde luisteraars, tot de volgende week. Bless you.

0: Suriname. This is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.
1: Welkom bij het programma O Positief, de Family Radio Show van Stichting Kandra Tiki. Elke woensdagavond vanaf 6:30, 15 minuten lang muziek, overdenking, informatie voor jongeren. Nog een keer positief via Radio Shalom op de 94.5. Welkom. We gaan gelijk van start met de muziek.

0: positief.
1: We gaan luisteren naar een sleutel voor het leven. Iemand die in het water valt, hoeft niet te verdrinken. Blijft hij in het water, dan wel.

0: zonde, dan is er geen redding. Nogmaals, val je in zonde, dan kan je via de bekering terugkomen tot God. Blijf je in de zonde, dan is er geen redding voor jou.
1: Je hebt het gehoord. Blijf niet in de zonde. Blijf ver van de zonde. Het volgende

Dag allemaal. Het is het eerste programma na een hele poos. Het is heel lang terug dat we dit programma al presenteerden. En we zijn opnieuw begonnen. Want het is deze tijd nodig om God te zoeken. Deze keren, komende keren, de momenten die we gaan nemen om hier in dit programma te praten over Gods woord, gaan we duidelijk maken dat we helemaal afhankelijk zijn van God. Weet je, in dit eerste programma wil ik zeggen, als je een vertrouwen hebt in iets van het leven, is het niet slecht hoor. Omdat wanneer je denkt aan, als je vertrouwt dat je met jouw wijsheid iets kan doen, een broodje kan verdienen, kan werken, bepaalde dingen kan doen om jezelf te bevoordelen, dan is er geen probleem. Maar als je een vertrouwen hebt in iets dat niet in staat is jou te laten bereiken wat je zo graag wil, dan moet je het wegdoen. En vandaag willen we kort even praten over een stuk dat natuurlijk voor mensen, als je er naar kijkt, dan hebben mensen een heleboel dingen te zeggen. Maar is er nog iets over dat u kunt vertrouwen? Kan je nog, zoals vroeger misschien, of eerder in je leven, kan het zijn dat je nog op iemand kan vertrouwen, op iets kan vertrouwen? In de wereld heb je echt een heleboel dingen die de mensen je nu geven. De politiek geeft jou, ja, stem op mij. Dan ga je dit krijgen en dan ga je dat krijgen. Mensen, vrienden vertellen je van, hey, luister nou, laten we samen een huis gaan inbreken. Dan hebben we samen geld op. Laten we samen bolletjes slikken. Dan gaan we samen naar Holland. Enzovoort, enzovoort. Een heleboel dingen krijgen we voorgeschoteld in het leven. Maar welke van ze kan je vertrouwen? Kan je vertrouwen dat bijvoorbeeld nadat je bent afgestudeerd, je hebt je beul behaald, want je hebt een aantal mensen die 100% studeren en ze geven aan waarmee ze bezig zijn, waarop ze vertrouwen. De technologie willen ze ingaan en dan weet je, wanneer ze zichzelf hebben gegeven, dan willen ze ergens terechtkomen. Je hebt mensen die vertrouwen op drugs om hun de dag door te laten brengen. Je hebt mensen die op alcohol vertrouwen. Mensen die dingen hebben, mensen die op voodoo vertrouwen om het goed te hebben. Gods woord alleen kunnen we helemaal 100% vertrouwen. Want er staat geschreven in Jesaja 46, vers 9 en vers 10. Ik ben God, ik die van het begin de afloop verkondigt en van ouds af wat nog geschied is. Volg God. Vertrouw op Gods woord en things will happen.

0: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double ketchup.
1: Ma, uw haar ziet er echt gezond uit. Wat gebruikt u voor uw haar?
2: Hi, Chapito Healing Oil.
3: Chapito Healing Oil.
1: Oh, is een nieuw product nog?
2: Nee, man. Sinds 2015. Dus langer dan 10 jaar, hoor.
1: Maar wat voor producten verkopen ze allemaal?
2: Boy, het is te veel om op te noemen. Ze hebben zoveel, hoor. Dus check ze op Facebook.
1: Hi, werkelijk. Chapito Healing Oil is een Surinaams bedrijf dat natuurlijke cosmetica maakt. Gespecialiseerd in haar- en huidverzorgingsproducten. En Chapito Healing Oil biedt meer dan 25 producten aan, waaronder shampoos, conditioners, haarolieën, body butters en huidverzorgingsolieën. En Anno Laulo Saniere, want ze worden getest op veiligheid, kwaliteit en effectiviteit, zodat de producten voldoen aan de hoogste standaarden. En weet u, ze staan namelijk voor meer dan alleen een product. Zij bieden hoop en herstel in natuurlijke haarverzorging. De producten komen voort uit gebed en een tekst uit het boek Openbaringen, namelijk Openbaringen 22, vers 2. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volken. Bezoek ook hun website via www.chapito-healingoil.com. En check ook hun Facebookpage voor meer informatie. Chapito Healing Oil. From our heart to your crown. Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
4: And when I'm in Suriname, I listen to Radio Shalom. You know.
5: Yeah, man. When I'm in Suriname, I listen to Radio Shalom. Boom, bang.
6: Radical one.

0: Hey, my sound.
1: Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: The newest kringloop winkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 8 uur.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.
2: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Schlullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Jij
1: hebt
2: niet
1: dingen aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi ik hoor aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan yang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: that, if you like it that much, listen.
1: Hoe gezond bent u?

neta, te luku tanga lasta, kande yu by nep. Alas masai seri sani, ala mangai tegu taki fa sani boom, fa sani act, fa sani na origineel, dan te luku boom, nep. We hear abra nep news, fake news. Nep sani sa sma ai bai, ala den taki na acta. Na echte origineel, terwijl na nep, smijt kisi ding. En zo dis grond tapu, alles san in dis grond tapu. Alles san is persijn dis grond tapu. Of are de fake, of are de echte. Maar fijn vind een echte. Peju man vind echte tori in hem teng disi. Peju man vind echte san in hem teng disi. Schrijf libisma. De praxeri de mij play ekta man, ekta vrouw, ekta sma, de luku de libi, ekta no deni sei, laat staan voor de origineel. Maar de we praxeri abra abastan voor alibi di si. De yo shitaki libi sma geboren, de mij libi, de mij kom oru, en dan een dire. Zo niets is eeuwig. En de mensen gaan. De mens komt en de mens gaat. Mensen komen en mensen gaan. Niets is voor eeuwig. Alles is tijdelijk. Alles in het leven is tijdelijk. Zelf de mens is tijdelijk. Want je geboren idee, je gro, je trom oru en je no demoro. Kan je nog door de oorliefdheid schrijven? Trouwen ik derf zo jong, dan ben ik derf. Omdat we zien dat Sani nog derf voor eeuwig. Niets is voor eeuwig. En we zien dat te je praxeren je een echte man of echte vrouw, dat je ziet dat je echte nog in je. Want naakt bent u gekomen en naakt ga je weg. Zo een heer moffo en een heer takkie en een heerie, hij membre voor jou en biggie moffo voor jou en alle soorten rijkdom zij vergaren en alles dies en dat zij jou hebben. Het blijft achter, want niets is hier blijvend. Niets is hier blijvend. Zo, no one man, no more den takkie aan de echte man of echte vrouw, of je hebt echte sani voor eeuwig en aan jou en go draai grond tapu en door jou te doen grond tapu en draai, want jou na echte man en jou hebt echte sani, jou hebt echte dis en echte dati. Make me tell you, if a act of if a fake of if a nep, alles sani. We are living let jana baka. Let jana baka. We are living. And now we go back like far we come. Naar zijn we gekomen. En naar zullen we terugkeren. Van stof bent u gekomen. En tot stof keert u terug. So what dan is echt? What dan is echt in het leven? A enige zin is dat ik kan tegen u dat je echt is wat achterblijft en hief zegen erop. Ja, je hebt het goed gehoord. Na sanje liep naar bakka en blessie dena tapu. Wat is echt? Alleen God is echt. Wat is echt? Alleen Gods woord is echt. Wat is echt? Alleen wat gedaan wordt uit liefde voor God de Vader. En hij zegen erop. Dat is echt. Voor de rest is alleen tijdelijk. En misschien nog erbij nep en fake. Denna ini. Voor ons maar een mekka libi moeilijk die trouwen. Voor ons maar een mekka libi echt moeilijk die de schreefie. Voor ons maar een mekka libi luku zo moeilijk schreefie. Dit is een mooie wereld. Dit is nou een mooi kondre. Dit is nou een grondtapu en een kondre zijn mooi. God heeft het mooi geschapen. Mooie bloemen. Mooie dieren. Mooie vogels. Mooie watervallen. Mooie dingen. De wereld is mooi. Dit land is

Maar mensen maken het moeilijk voor elkaar. Mensen maken het moeilijk voor anderen. Mensen maken het moeilijk zelfs voor de wereld om mooi te blijven. Maar we begrijpen dat niets is hier blijvend. Niets is hier blijvend. Zelfs mensen blijven niet voor eeuwig in deze wereld. Nooit, je blijft nooit jong. U blijft nooit jong. En u zal nooit voor eeuwig op aarde blijven. Daarom is tijd dat u voorbereidt en investeer u in positief, gezond, constructieve, opbouwende dingen. Dingen met kwaliteit. Ja. Dingen die echt zijn en niet nep. Want zijn nep en zijn fake, nou abi waarde. Een leven zonder God is gewoon zomaar een leven. Is gewoon een nep leven. Is gewoon een fake leven. Een leven zonder God is gewoon een doelloos leven. Een leven zonder God is geen echte leven. Daarom, het is nu tijd, hoog tijd, dat u een echt leven moet hebben. Een echt leven moet ervaren. Een echt leven moet leiden. Een echt leven moet produceren en uitstralen. Ja. En hoe komt dat? Dat is een relatie hebben met de Heer Jezus Christus. Want Jezus zegt, ik ben gekomen niet om religie te geven, organisatie te geven of wat dan ook. Jezus Christus is gekomen om leven met overvloed te geven. Het leven met overvloed is een gezegend leven. Een leven van gezondheid. Een leven van bevrijding. Een leven van vooruitgang. Welzijn, welvaart, progressie. Een leven met inhoud. Dat is een echt leven. Wat voor leven heb u vandaag? Echt leven of nep? Wat voor nieuws luistert u vandaag? Fake news of echt nieuws? Wat soort zani u ervaar in een tendency? Echte zani of nep zani of fake zani? Het is tijd dat u nu gaat denken en checken. Waarin staat u? Wat voor inhoud hebt u in uw leven? Echt of nep? Echt of fake? Echt of gewoon fantasie? Het is aan u vandaag om je voor te bereiden, klaar te maken, om in een echt iets te komen. Alleen God is echt, zijn woorden is echt, en wat gedaan wordt uit liefde voor God, positief, gezond, constructief, kwalitatieve dingen, met God zeker erop, die zijn de echte dingen. En die zijn de dingen die tenminste inhoud hebben. Daarom vandaag, ik spreek de hand van God op u. Ik spreek echt leven op u. Ik spreek de echte aanraking van God op u. Met brokkelen taai alle hebi, met loesu u, met friu, met krim u, door de kracht van God. En ik spreek dat u loskomt, je ogen open worden. En ik spreek God zegen en aanraking op uw leven, op land en volk, op de regering. In Jezus Christus naam. Halleluja. Ik zegen u vandaag. Ik zegen landenvolk vandaag. Ik zegen de regering vandaag. In de naam van Jezus Christus. Dat echte zani zal produceren en manifesteren. Door liefde voor God. En het woord van de levende God. Respect hebben voor elkaar. En voor God is een vereiste in deze tijd. Halleluja. Deze kerk bidt voor u. Deze kerk staat op de pres voor u. Deze kerk is open voor u. Kosteloos, gratis, open voor u. U bent welkom in dit huis. Wij zegenen en begeleiden u in Jezus' naam. Halleluja. Zondag om 10 uur, woensdag om 7 uur. Woensdagavond 7 uur. Zondagmorgen 10 uur. In Jezus Christus' naam.

0: Kaname.
1: Deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichttoren te zijn in de maatschappij, in woord en in daad. Een ieder

De diensten zijn zondagmorgen 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is

No Nonsense adres voor u en gezin in deze tijd. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is u

0: is time for your blessing. Zondagmorgen 10 uur, woensdagavond 7 uur, it's time for your blessing.
1: Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Assembo in het district Para. En ook hier op Assembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha.

Van harte goedenavond, geliefde luisteraars, en welkom bij het programma God roept u. Dit programma is mogelijk gemaakt door de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries. De presentatie en samenstelling wordt gedaan door evangelist Wigel Hasselbank. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, deze avond wil ik verder ingaan op het onderwerp geloof. En ik sprak de vorige keer al over, over dit onderwerp. En u hebt ontdekt hoe belangrijk het is om vast te houden in uw geloof. Vast te houden in het geloof dat u, waarin u het een en ander hebt gevraagd aan de Heer. Misschien bent u ziek en u gelooft dat de Heer Jezus u genezen heeft. Misschien gaat het helemaal fout in uw leven. En u gelooft de Heer voor herstel, u gelooft de Heer voor doorbraak. En ja, velen van u wachten misschien al jarenlang. En dan lijkt het erop alsof situatie aan het verergeren zijn in uw leven. Juist datgene waarvoor u de Heer vertrouwt en geloof hebt dat hij daarin een verandering gaat brengen, lijkt juist erger en erger te worden. En u zit met vragen misschien. Maar bij velen van u, dan begint het een beetje te wankelen. Uw geloof begint een beetje te wankelen. U wordt onzeker. En ik denk, man, ik wacht al zoveel jaar, ik heb God al zo lang gevraagd, ik heb zoveel gebeden, ik heb zoveel gedaan. Ik heb gevast, ik heb van alles gedaan en nog steeds zie ik maar niks. En misschien staat u op het punt om op te geven, u wil niet verder gaan. Maar ik wil u zeggen deze avond, u die op dit moment luistert en u bevindt zich in die situatie. Ik wil u zeggen, geef niet op. Geef niet op. U hebt al zoveel jaren gewacht. Wel, blijf nog even wachten. God zal uw geloof niet beschamen. Hij heeft gezegd in Hebreeën hoofdstuk 10, want het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men nog niet ziet. De Heer Jezus, de Vader, had vanaf het paradijs, toen Adam en Eva gezondigd hadden, had hij zijn zoon beloofd. En kijk hoeveel eeuwen daarna het in vervulling is gegaan. En datgene wat hij beloofd heeft, heeft hij toen gedaan. De Bijbel zegt, de Heer Jezus is gestorven voor uw zonde. En u gelooft dat. U hebt hem geaccepteerd. U hebt het evangelie gehoord. En u hebt hem geaccepteerd. En u dient hem. Maar er zijn specifieke zaken in uw leven waarvoor u de Heer hebt gebeden. En soms lijkt het alsof, ja, er geen verhoring komt. Het lijkt alsof juist datgene wat u hebt gevraagd wordt erger. En dan maken wij de fout om te beginnen te mopperen, te klagen, kritiek te hebben, allerlei dingen te zeggen. En als dat nog niet erg genoeg is, dan beginnen wij te wankelen in ons geloof. En geliefde luisteraars, broeders en zusters, dat is een zeer gevaarlijk iets wat u kunt doen. Want wanneer u twijfelt, gaat u nimmer van de Heer ontvangen. Hoe lang het ook mag duren, wat het ook mag is, dat u van de Heer hebt gevraagd, hou vast in dat geloof. Weet u, de Heer geeft ons zoveel zekerheid in ons hart. En vanavond wil ik een tekst met u lezen, gehaald uit Markus hoofdstuk 11. Markus hoofdstuk 11, waarbij hij in gesprek is met zijn discipelen en het ook voor ons bestemd is. Het verhaal gaat over een boom dat hij vervloekt had. Hij was vrucht gaan zoeken aan deze boom en hij vond geen vrucht en hij heeft de boom toen vervloekt. Maar in Markus hoofdstuk 11 vers 22 zegt de Heer het volgende. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, heb geloof in God. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, heb geloof in God. Vers 23. Voorwaar ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee. En in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven dat hij hetgeen hij zegt, geschiet, het zal hem geschieden. Vers 24, daarom zeg ik u, al wat gij bidt
en begeert. Geloof dat gij het hebt ontvangen en het zal geschieden. Geliefde luisteraar, de Heer zegt hier tot u, broers en zusters. Daarom zeg ik u, Marcus 11, vers 24. Daarom zeg ik u, de Heer Jezus praat tot u. Al wat gij bidt en begeert, geloof dat gij het hebt ontvangen en het zal geschieden. Laat geen twijfel toe in uw hart. De Heer bevestigt u deze avond. Al wat u hem hebt gebeden, gaat hij in vervulling doen gaan. En wanneer u merkt dat die dingen niet gebeuren, dan onderzoek u zelf. Want dat wil zeggen dat u twijfel hebt toegelaten in uw hart. En wanneer u twijfelt, kan de Heer niks voor u betekenen. Hij kan niks voor u doen, geliefde luisteraar, broeders en zusters. Let op. Onderzoek jezelf. Is er geen twijfel in uw hart? Moppert u niet te veel? Klaagt u niet omdat de Heer datgene niet heeft verhoord? Of bent u gaan slabakken in het geloof? Is je geloof minder geworden omdat u lang wacht? U hebt zo lang gewacht. En u hebt twijfel toegelaten in uw hart. Omdat datgene wat u hebt gevraagd aan de Heer nog niet in vervulling is gegaan. Dan denkt u nou, gaat de Heer het nog horen? En vaak, heel vaak beginnen we negatief te beleiden. Allerlei negatieve dingen beginnen we te zeggen. We mopperen, we klagen. En zonder dat we het doorhebben, ondermijnen wij ons eigen geloof door al de negatieve uitlatingen die wij maken. Al de negatieve dingen die we zeggen. Gaat de Heer mijn gebed nog verhoren? Gaat de Heer dat nog doen? Waarom hoort de Heer me niet? Kijk, zolang ik al bid. Zomaar geloof ik. Mensen, dat zijn allemaal dingen die wij vaak doen en zeggen. Ik heb het ook gedaan. Maar het is gevaarlijk om dat te doen. Dat is precies. De duivel weet het. En gaat inspelen. Wanneer je twijfel en ongeloof in je hart toelaat, gaat de duivel inspelen op deze zaken. En hij gaat u beginnen te vullen met allerlei dingen. En geliefde luisteraars, de sleutel hebben wij in onze eigen handen. Als wij beginnen te twijfelen en beginnen te mopperen en allerlei dingen te zeggen, negatieve belijdenissen hebben, dan gaat de duivel dat gebruiken tegen ons. De Bijbel zegt ons heel duidelijk in Marcus. Hoofdstuk 11, vers 24. Daarom zeg ik u, al wat gij bidt en begeert, geloof dat gij het hebt ontvangen. En het zal geschieden. Als u niet gelooft, zal het niet geschieden. En in vers 23 zeg u, voorwaar ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee. En in zijn hart niet zou twijfelen, hoort u? En in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven dat hetgeen hij zegt, geschiet, het zal hem geschieden. Zo geliefde luisteraar, broeders en zusters, de sleutel is in onze eigen hand. Als wij zien dat dingen wegblijven, dan kan het twee oorzaken hebben. De Heer heeft nog niet verhoord, maar misschien is het ook zo dat wij mopperen. We klagen, we worden onzeker en wanneer die dingen gebeuren, dan begint ons geloof af te nemen. Dan wordt het minder. Dan gaan we meer zien op de omstandigheden, op wat we niet hebben gehad. We gaan mopperen of ja, ik bid al zo lang. Ik vraag de Heer al zo lang. En nog steeds kan ik maar niks zien. In plaats van te zeggen, het maakt mij niet uit. Ik geloof dat ik het heb ontvangen en ik zal het ontvangen. Al moet ik lang wachten, ik geloof in de Heer mijn God en Hij zal het doen. Wanneer je die opstelling hebt, zal hij u nimmer beschamen. Maar wanneer u begint te mopperen, u wordt ondankbaar. U begint neer te kijken op die omstandigheden. U begint te vergelijken. Ja, God verhoort de gebeden van die wel en mijn gebeden verhoort hij niet. Bent u bezig twijfel en onzekerheid toe te laten in uw leven. En dan gaat u merken dat u uw geloof gaat afnemen. U gaat niet meer geïnteresseerd zijn in de dingen van de Heer. Omdat u hart is gaan vullen met twijfel. En voordat u denkt
Hebt u de Heer losgelaten? U wil niks meer weten, wat ja. Ik wacht al zoveel jaren. Ik dien God al zoveel jaren. En nog steeds kan ik mijn huis niet hebben. Nog steeds kan ik geen levenspartner hebben. Nog steeds kan ik geen baan vinden. Nog steeds heb ik het financieel moeilijk. Nog steeds ben ik ziek. Liefde, ongeloof gaat maken dat hij gaat letten op al die negatieve dingen. Maar geloof gaat maken dat hij gaat zien op de Heer Jezus en het verhoor van dat gebed. Onthoud u heel goed, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Wanneer u gelooft in datgene wat u de Heer hebt gevraagd, dan gaat u zien op de overwinning, op de doorbraak en de verandering. Maar wanneer u twijfel in uw hart toelaat, dan gaat u zien op de omstandigheden. Op wat niet gerealiseerd is, wat niet verhoord is. En dan gaat u beetje bij beetje afglijden van het geloof. En op een gegeven moment, dan heb je het vertrouwen in de Heer helemaal kwijtgeraakt. En dat mag niet zo ver komen. Let erop. Geloof de sleutel om te ontvangen van de Heer. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zeggen u dank. We danken u, mijn God, dat wij in ons hart mogen beseffen. Alles wat wij kunnen ontvangen van u, alles wat wij kunnen bereiken van u, alles wat wij uit uw handen mogen ontvangen, kunnen wij slechts door het geloof ontvangen. Mopperen, klagen en ontevreden zijn en kritiek hebben gaat nooit ons geven wat we nodig hebben. Hoe meer wij gaan klagen, hoe meer, Heer, het gaat uitblijven. Ik bid u, mijn God, dat wij, Heer, onszelf gaan trainen daarin en ons, op onszelf gaan letten dat wat er ook komt, dat wij onwankelbaar vasthouden in dat geloof. Dat wat wij van u gevraagd hebben, dat wat er ook mag gebeuren, wat er ook op ons pad komt, dat wij een sterk geloof hebben dat het gerealiseerd zal worden. Ik dank u wel dat wij mogen groeien in ons geloof en dat wij onszelf mogen overgeven en van u mogen ontvangen in de wonderbare en machtige naam die is boven. Amen. Halleluja. Amen. Lieve luisteraars, dat was het dan voor deze avond. Al voordat ik eruit ga, wil ik u uitnodigen voor onze diensten. Elke dinsdagavond hebben wij om 7 uur onze Bijbelstudieavond. Op de vrijdagavond om 7 uur onze bidstondavond. Zaterdagmiddag om 16:30 voor de tieners, de tienersamenkomst. Zaterdagavond om 7 uur voor de jonge mensen die je samenkomt. Zondagmorgen 10 uur hebben we wederom onze opwekking samenkomst. U bent allen van harte welkom. De plaats is de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries en het staat aan de Kwartaweg nummer 96. Indien u vragen hebt of u hebt gebed nodig, kunt u mij ook bellen op het nummer 421840. 421840 of zo u wil 8856771 8856771. Mijn naam is Wiegel Hasselbank, zo derde dat wil en mij de genade zijn, ben ik er weer volgende week. Goedenavond.

0: hebt geluisterd naar het programma God roept u. God zegen en tot de volgende week.
1: Het is 9:00.
2: Hallo, ik ben Makela. Mies, love, shalom.